0: Onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. Samen Lokaal Beverwijk vraagt het college om duidelijkheid over de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg. Er zijn zorgen over kosten, veiligheid door een waterstofleiding en onvoltooide onderzoeken. De fractie wil weten wanneer het college met een voorstel komt. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. In Heemskerk keken familie en vrienden in beslotenheid naar de documentaire Fataal Schot over de moord op barman Erwin Laan uit Beverwijk. De film toont het verhaal en de impact van de moord in 2004. De documentaire is woensdag 30 september om 8:30 avonds te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. Samen Lokaal Beverwijk vraagt het college om duidelijkheid over de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg. Er zijn zorgen over kosten, veiligheid door een waterstofleiding en onvoltooide onderzoeken. De fractie wil weten wanneer het college met een voorstel komt. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. In Heemskerk keken familie en vrienden in beslotenheid naar de documentaire Fataal Schot over de moord op barman Erwin Laan uit Beverwijk. De film toont het verhaal en de impact van de moord in 2004. De documentaire is woensdag 30 september om 8:30 avonds te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Shaggy.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. Samen Lokaal Beverwijk vraagt het college om duidelijkheid over de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg. Er zijn zorgen over kosten, veiligheid door een waterstofleiding en onvoltooide onderzoeken. De fractie wil weten wanneer het college met een voorstel komt. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. In Heemskerk keken familie en vrienden in beslotenheid naar de documentaire Fataal Schot over de moord op barman Erwin Laan uit Beverwijk. De film toont het verhaal en de impact van de moord in 2004. De documentaire is woensdag 30 september om 8:30 avonds te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. Samen Lokaal Beverwijk vraagt het college om duidelijkheid over de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg. Er zijn zorgen over kosten, veiligheid door een waterstofleiding en onvoltooide onderzoeken. De fractie wil weten wanneer het college met een voorstel komt. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. In Heemskerk keken familie en vrienden in beslotenheid naar de documentaire Fataal Schot over de moord op barman Erwin Laan uit Beverwijk. De film toont het verhaal en de impact van de moord in 2004. De documentaire is woensdag 30 september om 20:30 s'avonds te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij een graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. Samen Lokaal Beverwijk vraagt het college om duidelijkheid over de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg. Er zijn zorgen over kosten, veiligheid door een waterstofleiding en onvoltooide onderzoeken. De fractie wil weten wanneer het college met een voorstel komt. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. In Heemskerk keken familie en vrienden in beslotenheid naar de documentaire Fataal Schot over de moord op barman Erwin Laan uit Beverwijk. De film toont het verhaal en de impact van de moord in 2004. De documentaire is woensdag 30 september om 8:30 avonds te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
3: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
4: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
2: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook toerfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. Samen Lokaal Beverwijk vraagt het college om duidelijkheid over de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg. Er zijn zorgen over kosten, veiligheid door een waterstofleiding en onvoltooide onderzoeken. De fractie wil weten wanneer het college met een voorstel komt. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. In Heemskerk keken familie en vrienden in beslotenheid naar de documentaire Fataal Schot over de moord op barman Erwin Laan uit Beverwijk. De film toont het verhaal en de impact van de moord in 2004. De documentaire is woensdag 30 september om 8:30 avonds te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
4: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
3: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. Samen Lokaal Beverwijk vraagt het college om duidelijkheid over de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg. Er zijn zorgen over kosten, veiligheid door een waterstofleiding en onvoltooide onderzoeken. De fractie wil weten wanneer het college met een voorstel komt. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. In Heemskerk keken familie en vrienden in beslotenheid naar de documentaire Fataal Schot over de moord op barman Erwin Laan uit Beverwijk. De film toont het verhaal en de impact van de moord in 2004. De documentaire is woensdag 30 september om 8:30 avonds te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Everyone's trying to get out of the rain.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
6: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
5: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
7: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
5: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. In en rond IJmuiden bevat kraanwater ruim 3 keer meer PFAS dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid adviseert. Greenpeace meet 14,3 nanogram per liter, terwijl de advieswaarde 4,4 nanogram is. Drinkwaterbedrijf PWN werkt aan extra zuivering in Heemskerk om PFAS te verminderen. In Hardingsveld-Giessendam wordt een tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf het tweede kwartaal van 2027 vaart. Het schip biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De pont is ontworpen voor minimaal 30 jaar en wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Dit geluid.
7: Zet je niet meer uit.
6: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: Het is donderdag 24 september 2026.

0: popband uit Glasgow, geformeerd in 1961 als The K-Lords, later als The Dean Ford en The K-Lords. Ze namen 4 singles op. In 1966 veranderden ze de naam van de band in The Marmalade en werden al zodanig vermeld op al hun volgende opgenomen publicaties tot 1972. Hun grootste hitsuccessen waren tussen 1968 en 1972 met 10 nummers in de UK Single Charts en vele overzeese gebieden, waaronder internationale hits als Reflections of My Life, die in januari 1970 nummer 10 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de nummer 3 in de Britse hitlijst bereikte, en Opladi Oplada, die in januari 1969 bovenaan de Britse hitlijst stond. De band was de allereerste Schotse band die zich aan de top van de hitlijst plaatste. En ze zijn nog steeds actief. En als tweede plaat hadden we Earth, Wind & Fire met Fantasy, die opname uit 1978. Nou, de gebruikelijke ingrediënten ook vandaag, deze mooie zonnige donderdag, 24 september. En dat betekent dat we ook gaan luisteren naar de Wijkschijf. Samen we welten met Russo en het heet Boom.
1: Dit is de nieuwe Wijkschijf in de ochtendmix.

0: verzorgd door Meteolink.nl.
1: Ja, je hoorde zojuist de wijsgeer van deze week. Samuel Welte met Rousseau. En dat heette Boom. Ja, het weer. Vandaag is er afhankelijk veel bewolking aanwezig en kan er in het oosten nog wat regen vallen van het eerder genoemde regengebied. Spoedig komt er echter meer ruimte voor de zon en wordt het in heel ons land droog. De maxima liggen tijdelijk iets lager met zo'n 17 tot 19 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Kijken we ook even naar morgen, dan is het droog en er is afhankelijk een afwisseling van zon en wolken. Maar gedurende de dag neemt de hoeveelheid bewolking af en schijnt de zon volop. Wel trekken er velden met hoge sluierbewolking over het land, waardoor de zon wat water van karakter kan zijn. Bij een zwakke zuidoostenwind liggen de maxima rond de 18 of 19 graden. Zaterdag trekken er vrij veel wolkenvelden over het land heen en kan er zelfs een licht buitje vallen. Af en toe is er ook ruimte voor de zon. In het zuidoosten schijnt de zon langere tijd. De wind is matig uit het noorden en hierdoor wordt er tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Met 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden blijft de temperatuur wel op een mooi niveau voor buitenactiviteiten. Zondag is er een mix van wolkenvelden en de zon en op een enkel buitje na blijft het droog. Het wordt een warme zondag met middagtemperaturen van 20 tot 23 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig van kracht. En tot zover het weerbericht. We gaan luisteren naar onze instrumentale bijdrage voor vandaag.

0: je in de ochtendmix.
1: Joris, juist Boy Next Door, Fresh Coast en Jody Bernal met Collegiala. Ja, tijd voor nieuws. Barman Erwin Laan werd in de nacht van 10 juli 2004 vermoord. Hij was barman in café Eindspurt en werd in die ochtend doodgeschoten achter de bar gevonden. De moord veroorzaakte een diepe schok. Niet alleen bij zijn naasten, maar in heel Beverwijkse gemeenschap. Duizenden mensen deden mee aan de stille tocht. Die werd georganiseerd door Maurice, een van zijn beste vrienden. Er is een trailer gemaakt over deze documentaire. Die wordt uitgezonden op 30 september. We gaan er even naar luisteren.
2: Een eigenaar van een café in het centrum van Beverwijk lijkt het slachtoffer te zijn geworden van een roofmoord. Het dode lichaam van de Beverwijker werd vanmorgen in zijn zaak gevonden.
3: Ja, dat we gebeld werden. Je zoon is vermoord. Ik zei, nou, ik denk dat je het verkeerde nummer hebt. Dus zijn we gelijk naar het café gereden. En het was dus echt waarheid.
4: Het was natuurlijk zo onwerkelijk allemaal. Ik bedoel, we hebben nooit wat meegemaakt.
3: Ja, toen vroeg de politie eigenlijk ook van, ja, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou, ik zeg, voor mij kan ik redelijk belangrijk zijn voor jullie. Zonder wij hier als laatste vannacht waren.
5: Daar komen de schootlijnen vandaan als ik slachtoffer hier neerzet. En die kwamen redelijk op die plek uit waar die asbak stond. En dat was voor ons echt wel het spoor wat leidde naar de schutter.
6: De dader blijkt een van zijn beste vrienden te zijn.
7: En wij riepen alleen maar, nee joh, nee, dat kan niet, je hebt de verkeerde. Maurice kwam al zeker 25 jaar bij ons thuis over de vloer. Eigenlijk was hij gewoon een soort van broer.
6: De moord op Erwin Laan laat diepe sporen na bij de Beverwijkse voetbalclub, de hechte vriendengroep en bij zijn familie.
8: Je hebt ongeloof en je denkt van, nou, hebben ze een fout gemaakt, maar...
9: We hadden gewoon een superleuk elftal. Dus ja, ineens is dat klaar.
10: Zo'n bom ontploft in de vriendengroep. Ja, dan komt dat besef van, hé, we hebben het echt gedaan. Wat je niet verwacht.
7: Het was gewoon een hele slechte film. Hij heeft de krant gebeld, zinloos geweld geregeld. Hij heeft de kist gedragen. Hij heeft als enige nog een woordje gezegd.
6: Meer dan 20 jaar later is de impact van de moord nog altijd voelbaar. En klinkt nog steeds diezelfde vraag.
7: Waarom? Hij heeft jou niks aangedaan. Wat is er gebeurd? Waarom moet je dan iemand vermoorden? Je eigen beste vriend. Waarom?
6: De documentaire Fataal Schot. Woensdag 30 september bij BNN Vara op NPO 2 en NPO Start.
1: Yeah. Het Fataal Schot. Dus volgende week woensdag 30 september om 8:55 te zien bij BNN Vara op NPO 2 en NPO Start.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: afkomstig uit Noorwegen, deze formatie AHA. En The Living Daylights, de titelsong van een Bondfilm. Heeft de tijd gebracht tot bijna 10:30. Je luistert naar Eimond 360. De ochtendmix, iedere werkdag tussen 10 en 12. En daarin ook een item wat heet Rondje Holland. En daar gaan we zo naar luisteren. 3 Nederlandstalige plaatjes achter elkaar.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat waren ze, de drie platen in een rondje Hollands begonnen in het jaar 1968. Mien, waar is mijn feestneus? Gezongen door Toon Hermans. Nico Haak, daarachteraan is je moeder niet thuis uit 1978 en 1988. André Hazes, het Nederlands elftal, wij houden van Oranje. Dan is het tijd, luisteraars, voor een drietal verzoekplaten. Ik ga ze er eventjes bij pakken. Als derde gaan we draaien het verzoekje van Leida. Leida, goedemorgen. Je vraagt voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix om een opname van Jimmy Cliff. You can't get it if you really want. Die gaat daar als derde aankomen. Dan gaan we naar het verzoekje van Johan Blok. Voor alle collega's van Tatenstiel. Duran Duran en de Wild Boys. We beginnen echter met het verzoekje van John Doesburg. Ook voor iedereen die luistert en voor alle medewerkers van de ochtendmix. Een opname van Steelers Wheel en Late Again.
1: Het is weer tijd voor een verzoek.

0: Jimmy Cliff, you can get it if you really want.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Jazeker. Jaren werd er over gepraat, gezocht naar geld en onderhandeld over de toekomst van de verbinding over het Noordzeekanaal. Nu is er eindelijk een schip in aanbouw. In Hanningsveld Giesendam wordt gewerkt aan de tweede pont voor Velzen, die vanaf volgend jaar voor meer capaciteit en kortere wachttijden moet zorgen. Wil je meer lezen over dit item? Dan eventjes surfen naar de website van Eimond360.nl. Dus Eimond360.nl.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

Maar wat betekent het nummer Sebastian nou precies? Dit is iets wat niemand weet. Zelfs Steve Harley niet. Hij zegt, het is net zoals bij de meeste poëzie. Het is een mooi woord. Het smaakt gewoon goed. Terwijl hij het nummer schrijft, is hij onder invloed van LSD. De zanger vertelt later hoe dit hem beïnvloedt. LSD creëert zoveel ongelukken en zoveel beelden, zoveel krankzinnigheid en chaos, en daarnaast zoveel rust als je geluk had. Cockney Rebel, Steve Harley, Sebastian. We gaan zo luisteren naar het nieuws van 11 uur.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Dit geluid. Dit geluid.

0: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Vandaag met Alp Jenema.
1: 1979.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: En zo, luisteraars, zijn we weer aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochtermix. Deze zonnige donderdag 24 september 2026. Welkom bij Eimond 360. Tot 12 uur blijf ik bij je. Met een aantal items, heerlijke muziek. En was je zojuist al getuige van. We begonnen uit 1965 met de Everly Brothers. They'll Be The Day. Gevolgd door M met Pop Music. Ja, degene die wilde zijn naam niet bekendmaken. Hij noemde zichzelf maar M. Nou, de heer Scott dus. We gaan, voordat we naar een volgend item gaan, eerst nog even luisteren naar George Michael samen met Elton John. En dit is de live versie.

0: Met dank aan beide heren George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. Tijd voor een verzoekplaat. Ons zinger heeft gebeld met het wereldberoemde telefoonnummer 085-2020-300 voor een verzoekplaat aan te vragen. En ons die vraagt om Marco Schuitmaker en de Engel bewaarde voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. Zo kan ze dus helemaal niemand vergeten. En erachteraan ga ik meteen een item zetten. 50 jaar terug in de tijd, 1976. We gaan een nummer draaien uit de Nederlandse top 40. Heeft als datum 18 september. Dan kijk ik even welke plaat dat gaat worden. Nummer 31 kwam toen nieuw binnen. Dan heb ik het over de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Maar eerst Marco Schuitmaker.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

Fly Like an Eagle. Tijden 50 jaar terug in de tijd, 1976. Nederlandse top 40 komt toen nieuw binnen.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, er zijn er niet zoveel vandaag. 6 in getal. Maud Haarwinkels. Nederlands televisiepresentatrice. Maud, geboren in 1976, wordt vandaag 50 jaar. Dan Richard Groenendijk, Nederlands cabaretier, presentator en tekstschrijver. Richard, die is geboren in 1972, wordt dus 54 vandaag. Norman Bonnick, Nederlandse drummer bij onder andere de Frank Boeijengroep en bij Bluff. Norman, geboren in 1963, wordt vandaag dus ook 63 jaar. Justine Pamelaai, Nederlandse zangeres. Justine, geboren in 1958, mag vandaag 68 kaarsjes gaan uitblazen. Jette van der Meij, Nederlandse zangeres en actrice. Jette, geboren in 1954, wordt dus vandaag 72 jaar. Joke van Leeuwen, Nederlandse acteur voor kinderen en volwassenen. Joke is geboren in 1952, wordt vandaag dus 74 jaar. Ik zou de zomer 20 jaar afdoen. Nee, Joke, je wordt vandaag 74 jaar. En natuurlijk van harte gefeliciteerd de luisteraars van Eimond 360. Maak er een mooie dag van. En namens alle medewerkers, nogmaals gefeliciteerd. Ik had het over Justine Pamelaai. Die is vandaag dus ook jarig, wordt dus 68 jaar. Laten we daar maar een stuk muziek van gaan draaien. Blijf zoals je bent.

0: Houd dan rekening mee dat het ontzettend druk is. Er staat een file van hier tot Alkmaar, zowat. Zo druk is het voor de Velsertunnel. Vanaf Beverwijk richting Haarlem. Dus hou daar even rekening mee.
1: De mooiste muziek hoor je in de ochtendmix. Elke werkdag tussen 10 en 12.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Ja, Joris, juist muziek van Gino Vanelli en Hurts to be in love. Voor degenen die het niet hebben gehoord, er staat een hele lange file voor de Velse Tunnel. En dan aan de zijde van Beverwijk. Veel politie en ambulance. Dus ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar hou in ieder geval er rekening mee. Mocht je door de Velse Tunnel willen gaan rijden, dan zou ik je aanraden om toch een andere route te gaan kiezen. Dus door de Wijkertunnel. Dan het nieuws uit het verleden. 24 september, laatste dag van de Oude Wijvenzomer. Die is begonnen op 15 september. Dan gaan we naar 1493. Columbus begint aan zijn tweede reis naar Amerika. 1917, de Bolsjewieken komen aan de macht in Rusland. Dan 1950, Israël voert operatie Zwevend Tapijt uit. Alle Joden uit Jemen worden naar Israël gebracht. 1960, de USS Enterprise wordt in de vaart genomen. Het is de eerste door kernenergie aangedreven vliegdekschip. Het Amerikaanse schip vertrekt uit de haven van Newport. 1964, de PTT neemt het landelijke net voor semofonie in gebruik. 1973, het netnummer van Apeldoorn wordt van 05760 gewijzigd in 055. Dan 1976, Patricia Hearst, dochter van een Amerikaanse uitgever, wordt veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor het plegen van een bankoverval. Hearst was ontvoerd door een bende en sloot zichzelf bij diezelfde bende aan en deed onder meer mee aan de bankovervallen die de bende pleegde. 22 maanden na haar veroordeling kreeg Patricia Hearst gratie van president Carter. 1978, het Nederlandse damesteam wint in Madrid het WK hockey. De heren veroverden zilver. 1982, tennislegende Bjorn Borg zet een punt achter zijn tenniscarrière. Hij is op dat moment nog maar 26. 1983, Henny Huisman staat op de voorkant van de televisier. In de zomer van 83 was hij beroemd geworden door op de televisie voor het eerst de playbackshow te presenteren. Gaan we naar 1988, de Canadese atleet Ben Johnson loopt de 100 meter in 9 seconden en 79 honderdste. Het record telt niet omdat Johnson doping heeft gebruikt. 1991, dan de politie van Enschede maakt bekend dat ze een 13-jarige jongen heeft aangehouden die verdacht wordt van seksueel misbruik van ruim 200 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. 1995, 3 boeren die vastzitten op de politiebureau van Assen op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van mestdossiers worden vrijgelaten. De boeren hebben hun acties opgeschort. 1998, kroonprins Willem-Alexander van Oranje en zijn vriendin Emily Bremers blijken hun relatie te hebben verbroken. Het is uit, kopt de Telegraaf. 1999, Dolph Jans is voor het eerst te horen op 3FM met Leuk is Anders. Dan gaan we naar 2007. BNR Nieuwsradio gooit het roer om. Luisteraars worden niet meer de hele dag in een half uur tijd bijgepraat. In plaats daarvan komen er buiten de spitsuren meer verdiepende programma's als en talkradio. Daarmee zou de zender meer op Radio 1 gaan lijken. Het leidde de eerste maanden nog niet tot meer luisteraars. Tot slot. 2008, Rintje Ritsma stopt met schaatsen. De beer uit Lemmer rijdt symbolisch op skielers een laatste rondje op de skielerbaan in Biddinghuizen. Toch nog even terug naar 1977. I Remember Elvis Presley van Danny Mirror bereikte de bovenste plaats in de top 40. Hij blijft er 2 weken staan.
2: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
3: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Ik wil je graag een opname laten horen van de formatie Earth and Fire. Dat is een opname, nou, ik denk dat je hem nog nooit gehoord hebt. Even speciaal voor mijn collega Pim, die zit hier al naast me. Want die heeft zo direct het programma tussen 12 en 2, Eindeloos Eimond. Even voor diegenen die echt liefhebber zijn van Earth and Fire. Ik hoop dat je dit nummer herkent.

Earth and Fire. En Donna Nobis Pasen. Een nummer dat je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. Zeker niet op de radio, want die wordt amper gedraaid. Oh, dit nummer, dat kennen we allemaal. Het is van de formatie ABBA. The Name of the Game.

0: Die kijkt over mijn schouder mee van hoe doe je dat allemaal? Ik zeg nou dat je dat toch niet weet.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix.
0: Ik denk, ik ga maar een plaatje opzoeken van Trent the Arby en Wishing Well.

Wishing Well, Trent, Trent, Arby. 6 minuten voor 12 uur. Wat deze aflevering betreft van Dochter Mix zit er bijna op. Ik ga nog 1 plaat draaien. Roy Orbison, It's Over. Ah, dat is ook toevallig. Ook deze show is weer voorbij. Morgen weer een nieuwe aflevering van Dochter Mix tussen 10 en 12 uur. Ik wens je nog een fijne donderdag. Veel plezier met Pim Geurts tussen 12 en 2. En eindeloos Heimond.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luisteraars, een hele goede middag op deze donderdag. Op deze prachtige donderdag, als ik het zo mag uitdrukken. Ja, ik heb de korte broek weer aangetrokken, dus ik had geen bekijks. Want ik was ook niet de enige die in korte broeken op de fiets zat. Het is een graadje of 19 buiten op dit moment. En ik verwacht dat het nog wel een beetje gaat oplopen. En vanavond, als het wat kouder wordt, is het even goed of warm. Want dan speelt Nederland tegen Duitsland. Jazeker. En het gaat om een kwalificatiewedstrijd. Dus dat is een wedstrijd die wel belangrijk is. Ab, bedankt voor jouw heerlijke ochtendmix. En jouw verrassende nummer van Earth and Fire. Ik kende hem wel, maar ik kende hem ook niet. Ik wist ook niet eens dat ik op een heel andere LP stond. Maar ik had ooit eens een keertje van die bijzondere muziek gehoord. En opeens dan schoot hem er binnen. Heb je wel eens? Fake news, ja. Dus ik ben er aan begonnen. Ik ben het weer vergeten, maar ik ben blij dat ik het vergeten ben. Iets in die richting. Ja, ik wil weer een grapje maken, maar dat staat er helemaal nergens op. Mijn vriendin, mijn lieftallig vrouwtje. Die wenst mij toi. Nou, dat heb ik zeker nodig. Want u zult het een beetje horen. Mijn stem die begint wel weer te zeggen van... Nou, Geurts, ga dat zo meteen zelf wat doen. Dus dat, ga gauw snel een stukje muziek draaien. En dat gaat worden... Ja, iets... Oh ja, dat is waar natuurlijk ook. Even klaarzetten. Van Earth and Fire, want dat is de afspraak die ik met Appie heb. App eindigt in zijn ochtendmix met Earth and Fire op donderdag. En ik start dan ook in het eerste kwartier met Earth and Fire. Dus wat dat betreft zitten we weer op Uno Linio. We gaan naar het nummer Twilight van Earth and Fire.

En dit was Twilight Dreamer, luisteraars van Earth and Fire. Een nummer wat je ook niet al te vaak op de radio hoort. Navolging van het nummer wat Ab draaide in zijn laatste uur. Heb ik nog nieuws? Ja, ik heb heel veel nieuws. Ineens hoor je... uit een flesje. En dat was van de week. Moeder Dineke en dochter Paula Lieve... Die hebben op de Vomar, op de plantage... Mulenmilk gekocht. Ze kochten er 6. En verdorie uit eentje, dan kwam het geluid van een koe. Nou, toen wisten ze genoeg. Die hebben gewoon €25.000 gewonnen. En dan kan je nagaan wat er afgaat. Want ze houden geloof ik iets van 10.000 of €13.000 over. De rest gaat allemaal naar de belasting. En dat is toch een beetje jammer. Maar goed, ze zijn er erg blij mee. En terecht dat je er blij mee bent. En er schijnt er nog één zo'n flesje in omloop te zijn. Dus nou niet met z'n allen die handel gaan halen. Want dat zal je altijd zien. Dat zit ergens aan de andere kant van het land. Maar het kan je dus gebeuren. Nou goed, van harte gefeliciteerd. En ze zijn van plan om dat als ze haar rijbewijs heeft gehaald... om daar een geel autootje van te kopen. Nou goed, het is helemaal prima. En dus luisteraar.

Dat had je gedacht. Dat was Robbie Williamson met zijn Angels. Een prachtig nummer. En ja, hij heeft het toch weer een beetje gemaakt. Hij komt weer langzamerhand terug. En dat is op zich natuurlijk wel goed nieuws. Want het is helemaal geen slechte zanger. We gaan door naar John Layton. En Johnny Remember Me. Een oudje, maar daarom desalniettemin wel een heel erg leuk nummer. En ja, het is een beetje jaren 50, 60. Nou ja, ik denk misschien eind jaren 50 geweest. Dat hij dit had. En het, hij had wel meer leuke nummers. Maar dit was echt de exponent van zijn kwaliteiten. En het, dat is ook duidelijk te horen. Johnny Remember Me. Yeah.

0: En zo sterft hij langzaam weg met het, de laatste verzoek van Johnny Remember Me. En dat was John Layton. En even kijken wat we gaan doen. Want het is een. Ik heb heel veel dingen staan en er komt steeds weer. Nee, ik zeg het ook niet. Het komt steeds weer omhoog, maar het is een verkeerde opmerking. Yes, sir, I can boogie van Bakkerij. Ik weet dat ik daar een aantal luisteraars een groot plezier mee doe. En dan merk ik tijdens dat ontzettende innemende nummer even wat water te gaan halen. Want ik voel het zuurpapier van mijn stembanden alweer omhoog komen. Dus veel plezier met de Bakkerij en yes, sir, I can boogie. Ja, toch? Even kijken. Ja. Het is je zal toch de verkeerde opzetten. Dat overal komt me, dat overkomt mij, doe nooit. Doe nooit. Ik kan ook niet dubbel zeggen. Toen is het van normaal guts.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit eindeloos.

Yes sir, I can boogie van Baccarat. En ik weet zeker dat er iemand in Uitgeest is die probeert heel hard mee te zingen met dit nummer. Nou, daarover gesproken. Deze dame uit Uitgeest, die heeft mij van het weekend gevraagd welk nummer was het ook alweer van Madonna, wat ik die keer daarvoor gedraaid had. En ik wist het eigenlijk niet meer zo precies, dus ik moest even opzoeken. En ik heb hem gevonden, Carla, dus ik kan hem voor je gaan draaien. En dat gaan we natuurlijk ook doen. En dan moet ik even wat... ik doe het zo meteen. Ik geef eventjes een stukje nieuws voorlezen. Want Angela van de redactie, die hem heeft het niet voor de katse Kees klaargemaakt voor mij. Dus dat ga ik toch even doen. En dan komt daarna een prachtig nummer van de Madonna. En het is getiteld La Bambola. En ik heb hem een paar keer gehoord. En ik vind hem eigenlijk steeds mooier en mooier en mooier worden. Dus ik hoop dat ik jullie daar ook mee kan verblijden. En dat je ook denkt van, goh, wat het is... Want dit ken je eigenlijk niet. Denk ik. Dat dan weer wel. Even denken hoor. De politie kwam woensdagavond een bijzonder tafereel tegen. Een groep personen die een camper door Beverwijk voortduwde. De agenten spraken de persoon aan, want het voertuig was kort daarvoor vermoedelijk weggenomen bij een bedrijf in Velsen Noord. Rond 8 uur 's avonds kreeg de politie eerst een melding van een poging tot diefstal aan de Lijnenweg in Beverwijk. Agenten troffen daar niemand meer aan, maar op camerabeelden waren er wel verdachte personen te zien. 2 uur later zag de eigenaar van een bedrijf in Velsen Noord via camerabeelden dat minstens 5 personen met een camper vertrokken. Daarop drukte de politie met meerdere eenheden uit. Niet veel later troffen de agenten de groep aan op de Zuiderkade in Beverwijk. De camper bleek niet te willen starten, waarna de aanwezigen het voertuig over straat voortduwen. Bij de controle hadden personen uit de groep een sleutel van de camper bij zich. Volgens de politie was er op dat moment onvoldoende grond om aanhoudingen te verrichten voor diefstal. De betrokkenen zijn gecontroleerd en vervolgens weggestuurd. De eigenaar van het voertuig kwam ter plaatse en liet de camper afslepen. De politie onderzoekt de zaak verder. De nieuwe waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil haar periode gebruiken om meer steun van het Rijk voor de stad te krijgen. Dat zegt ze in een aflevering van het politieke programma Eimond kiest van Eimond 360. Vooral bij grote incidenten en veiligheidsproblemen kan Beverwijk volgens haar niet alleen alles alleen oplossen. Beverwijk heeft er vaak alleen voor gestaan, aldus de burgemeester. Verkleij begon op 1 september en volgt Martijn Smit tijdelijk op. Ze verwacht tot ongeveer de zomer van volgend jaar in Beverwijk te blijven. In die periode wil ze onder meer kamercalamiteiten goed in beeld brengen en onderzoeken waar extra hulp nodig is. Soms ben je ook een tandenborstel. Oh nee. Dubbel focus, hè. Soms ben je ook een tandenloze tijger. Want alles gaat gepaard met geld, zegt ze. Verkleij hoopt daarom bij het Rijk de voet tussen de deur te krijgen. Eens even kijken. Het college van de gemeente Beverwijk heeft de begroting opgesteld voor 2027. Inclusief een aantal wijzigingsvoorstellen op basis van het coalitieakkoord. De gemeenteraad stelt naar verwachting in november de begroting vast. Luchtkwaliteit, veiligheid, wonen en jeugd zijn de speerpunten. In de begroting staat een aantal wijzigingen ten opzichte van de reeds vastgestelde koers uit de kaderbrief. Deze wijzigingen komen voort uit autonome ontwikkelingen en technische correcties. Maar ook ten dele uit nieuwe beleidsvoorstellen. De optelsom van kaderbrief plus aanpassingen resulteert in een sluitende begroting voor het jaar 2027 met een positief saldo. Ik denk dat we daar nog wel even iets van op gaan noemen straks. Het weerbericht van Weer Online, Nico Schreuder is afwezig. Het is vandaag heerlijk na zomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen zal het vrij uit voor de... Ziet het er vrij uit voor de liefhebbers van nazomerweer. In het weekend moeten we rekening houden met meer bewolking, maar de temperatuur blijft op een aangenaam niveau. Na het weekend wordt het flink warmer en stijgt de temperatuur naar de zonnige en zomerse waarden. Dat zijn mooie vooruitzichten. Dus dan gaan we nu naar Madonna met het prachtige nummer La Bambola. En dat ga ik met gepaste trots ga ik dat zeggen, omdat ik deze ook niet zo gek vaak hoor.

0: Madonna, wat doe je ons aan? Wat een prachtig nummer. En ik hoop dat die nog veel vaker aangevraagd wordt. Wat een heerlijk. En op een gegeven moment gaat ze een beetje los. Dan wordt het wat vrijer. En dan krijg ik gewoon helemaal kippenvelletjes. Ja, luisteraars, ook ik. Krijg kippenvelletjes. Maar goed, het is aangevraagd door Carla. En ik moet zeggen, het is een hele mooie smaak geweest. En nogmaals, ik ga hem veel vaker draaien. Want hij is te mooi om te laten liggen. Gaan we naar, even kijken, het is dat... dat is ook wel een mooie trouwens. Van de Bee Gees. En How Can You Mend a Broken Heart?
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit... Eindeloos.

How can you mend a broken heart? Ja, van de Bee Gees. De drie luiken die moeten nog even doorheen. En dat is, duurt een minuutje of tien, dus dat wordt nog aanpoten. Deze keer is de drie luik van Danny Lane. En Danny Lane was een Britse muzikant. En ook nog zanger, songwriter en gitarist. En hij leefde van 1944 tot 2023. Hij is vooral bekend van het oorspronkelijke lid van de Moody Blues. Hij zong op hun grote hit Go Now uit 1964. Later werd hij een belangrijk lid van de Wings, de band van Paul McCartney. Hij speelde daar gitaar, zong en schreef mee aan nummers. Hij had daarnaast een lange solo-carrière en bracht meerdere albums uit. Hij overleed in december 2023 op 79-jarige leeftijd. Het is een man met een hele goede reputatie. En hij heeft meegedaan of gezongen een nummer. Dat is, volgens mij is dat All the Love Is There. Dat staat op de LP Tug of War van Paul McCartney. Goed, we gaan dus luisteren naar Go Now, All the Love Is There. En Caroline, een heel mooi. Het is een beetje rustig. Het past wel een beetje in de sfeer, denk ik. Ik kan hem maar zeggen, veel plezier.

0: Drie nummers van Danny Lane, de oorspronkelijke, misschien wel medeoprichter van de Moody Blues. En ook heel belangrijk geweest in de band Wings van Paul McCartney. En daar tijdens een concert, ik meen dat het in 88 was, maar dat weet ik nou misschien ook wel, misschien kan ik dat ook helemaal niet zeggen. Maar daar werd dit nummer gespeeld voor het concert wat Wings gaf. Wings on Tour, iets in die richting. Heerlijke nummers. En het, ja, het was misschien... Oh, misschien een beetje verrassend dat het zo rustig was. En ook het nummer Caroline. Dat, ja, de naam Caroline komt vaker voor in zangnummers en de muzieknummers. Ik weet niet waarom. Het is misschien de Sweet Caroline ook zoiets. Misschien wel dat iedereen die Caroline heet wel hartstikke leuke meiden zijn. Je weet het niet. Ik weet het wel van in ieder geval van één. Goed, even kijken hoor. Oh, dit is ook wel lekkertje, de Big Bopper. En dat zegt de oude rockers natuurlijk enorm veel. En voor de jongsters, de jonge rockers, luister goed, want hij is hartstikke grappig.
1: Hello, baby. Ja, this is the Big Bopper speaking.

Ja, en dat bedoelt dus de Big Bapper met de Chantillation. Jij wordt er vaak vergeten, maar hij was heel belangrijk. Ook voor de periode, voor de rock'n'roll muziek. Marianne Faithfull, ja, die kennen we natuurlijk als een prachtige zangeres. Heeft ook van alles meegemaakt. In de goot gelegen, zwervers bestaan, bakken met geld verdiend. Alles weer kwijt aan drugs en feesten en dergelijke. Maar ze heeft ook wel een heel mooie nummers gemaakt. En een daarvan is onder is speciaal geschreven voor haar door de Stones. En het is het nummer As Tears Go By.

En dit was Marianne Faithfull met de As the Tears Go By. Luisteraars, we gaan het eerste uur afsluiten van Eindeloos Eimond. En we gaan richting de boodschapjes en het journaal. En dan krijgen we waarschijnlijk nog maar één klein boodschapje. En dan hoop ik dat ik mijn boodschapje ook heb kunnen doen. En dan gaan we door met het tweede uur. Eindeloos Eimond op deze prachtige donderdag. En u luistert nog steeds naar Eimond 360.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1 richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Luisteraars, met een beetje stevig begin, het tweede uur ingaan. Dat betekent dat het waarschijnlijk een heel stevig tweede uurtje gaat worden. Nou, er zitten inderdaad wel wat stevige nummers bij, maar afgelost met een hele mooie, rustige en ook nog een hele mooie, ondeugende Franse plaat. Moet het aardig in een balans komen. Welkom terug bij het programma Eindeloos Eimond op deze donderdag. En de wind, die, nou ja, als je van wind kan spreken, die is heel rustig. Gerard kan het zien vanuit ons eigen zendpaal. En dat het reuze meevalt. De temperatuurtje is 18 graden bovenin. En hier beneden is het, zou het een graadje of 20 moeten zijn. Aan de zijkant van het gebouw in het zonnetje. En uit de wind. En dan kijken naar die prachtige vrachtschepen die hier in de haven liggen. Dan is het echt een lekker begin voor het weekend. Alhoewel het pas donderdag is. Of je kan al zeggen, het is al donderdag. En dat is maar net hoe je het bekijkt. We gaan snel door, want ik heb alweer dingen laten liggen in het eerste uur. Die heb ik heel veel moeite aangedaan om voor elkaar te boksen. En gewoon geen tijd gehad. Nou ja, goed, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. We hebben keuze genoeg, want we gaan nou door met Billy Cannon's Run. Dat is een nummer van Ben Jozef en de Lelo's. Nou, dan heb je al ongeveer een beetje te gaten. Wat het gaat worden.
1: Ladies and gentlemen, rock and roll.

jullie kennen Run for Two Tickets. Ja, dit gaat toch een tijdje zo door, luisteraars. En jullie hebben al lang, lang in de gaten wat er aan de hand is. Dit is namelijk, voor degene die eens aan het Shazammen zijn gegaan... die moet ik teleurstellen, dat vind je niet. En dat ligt hem in de reden in het feit dat ik regelmatig iets van AI draai. Artificial Intelligence. En dit was ook zo'n voorbeeld van... dat nieuwe fenomeen. Het fenomeen wat steeds groter en dichterbij gaat komen. Ik heb er straks nog twee. Dan zou je zweren. Het is live. Het is echt. Het is in de studio opgenomen. Nou, het is in de studio opgenomen. Dat is dat spreekt voor zich. Maar het is dus ook gewoon uit de computer. Het wordt steeds knapper. En ik hou maar vast voor de toekomst. Want dat gaat het allemaal overnemen. De echte muzikanten die zullen wel balen als een stier. Dat zal daarentegen nooit verdwijnen. Want je wilt toch, als het een concert is van een band die je goed vindt, of van een zanger of zangeres, dan ga je daar even goed wel naartoe. Maar het sfeer zal anders zijn als je het meer gedomineerd gaat worden door AI. En het is niet alleen met de muziek zo, het is met boeken, het is met kranten. Zelfs speeches worden door AI samengesteld. Hoe makkelijk wil je het hebben? Maar goed, no matter what, dat wordt gezongen door Badfinger. En Badfinger, ja, natuurlijk ook een groepje uit het verre verleden. Maar die niet zo, wat wil ik zeggen? Die zijn helemaal niet slecht namelijk.

En dit was Badfinger met No Matter What. Wat ik ontdekt heb, ik kwam bij toeval een band tegen getiteld The Humble Bums. En de Humble Bums, dat is niet heel veel van te vinden. Ze hebben een paar LP's gemaakt en een daarvan van de leden is namelijk Billy Connolly. Dat zeg je niets. Maar zeg ik die andere naam, dan zeg je van, hé, oh ja. En dat ga je denken, want uit de Tumblebums, Humblebums, moet ik zeggen, komt onder andere Jerry Rafferty. En die kennen we natuurlijk weer van Steeler's Wheel. En je zal hem ook wel herkennen als hij gaat zingen. En ik heb daar een nummer van gevonden. En dat is een B-kant. Want je hebt namelijk, als je bij één goede hit gehad, dat was Shoe Sign Boy. En op de B-kant van dat zingetje stond My Apartments. En die ga ik dus van ze draaien als het goed is. En dan heb ik hem, toen ik hem hoorde, toen hoorde ik ook iets van het kenbereik. Het leek op een nummer van Elvis. En nou hebben we hier in het systeem hebben we wel A Little Conversation staan. Maar dat is die met Junkie XL, die gaan we niet draaien. Dus moet ik me heel even tijd geven, dan doe ik daarna gelijk erachter A Little Conversation, zoals die het origineel is van Elvis. Maar goed, we gaan dus eerst naar de Humble Bums met het nummer, wat zei ik ook weer, My Apartments. Het is best wel grappig. Het is, luister maar gewoon.

0: Dit was dus Barry White met The Last of My Everything. ja, je zal maar zo'n lage stem hebben. En dan ook nog kunnen zingen. Dan moet je gewoon Barry White voor eten. Er is dan nogal wat commotie, luisteraars, betreffende de zonnepanelen. Want de afschaffing van het salderingsregelinggedoe is goed voor het stroomnet. Want zo hoeft de stroom niet van en naar huizen over het overbelaste stroomnet. Voor huishoudens levert dit alleen een nieuwe uitdaging op. Want wat moet je met al je zonne-energie? Duurzaamheidsadviseur Carlos Groen laat zien hoe hij alle stroom van zijn 38 zonnepanelen zelf gebruikt. Als je de straat inloopt, zie je de zonnepanelen al liggen. Op de garage staan grote witte kasten die verklappen dat het huis daarmee wordt verwarmd en afgekoeld. De elektrische auto voor de deur hangt aan de laadpaal. Het enige wat op deze behoorlijke dag mist, is de zon. Ik heb 38 zonnepanelen, vertelt Groen. Ze liggen alleen oriëntaties op mijn dak. Als de zon 's ochtends vroeg opkomt, komen degenen op het noorden goed van pas. Die op het zuiden doen de rest van de dag goed. Deze heb ik gekocht in een tijd dat je nog wat voor terug kreeg. Met salderen was het heerlijk. Je kon in de winter stroom verbruiken en in het zomer terugleveren. Ik heb tenslotte een hoog energieverbruik. Naast zonnepanelen heeft Groen een elektrische auto, een warmtepomp en een warmtepompboiler en twee thuisbatterijen. Doe maar, jongens. Met de salderingsregeling kun je de stroom die je zonnepanelen terugleveren aan het stroomnet. En die kan je wegstrepen tegen de stroom die je op een ander moment van het net gebruikt. Wek je overdag veel stroom op en gebruik je die niet zelf, dan kun je die terugleveren en later als het ware weer verrekenen. Maar die regeling wordt afgeschaft. Dat is gunstig voor de stroomnet, omdat er minder stroom heen en weer hoeft over het al overbelaste net. Voor huishoudens betekent het wel een nieuwe uitdaging. Want wat doe je met de zonnestroom die je niet direct gebruikt? Nou ja, dan moet je even gaan kijken. Er zijn heel veel alternatieven. Maar ik begrijp de onrust die er heerst betreffende het gedoe, de zonnepanelen. En terugleveren. En dat je misschien wel moet afleveringskosten of zo. Ja, ik heb ook zoiets gelezen. Het is eigenlijk heel vervelend. En het is ook eigenlijk niet helemaal eerlijk. We gaan naar Tante Carla, want het is 13:30. Tante Carla die kwam net al met een rood hoofd binnen. En die was in staat om weg te lopen. Dus ik zeg, dat heb je niet gehoord, want ik heb een verstelling uit het muzieknummer. Want Tante Carla wordt een beetje moe van al die AI-muziek. Ik zeg ook al, ja, dat moet je maar leren leven. Dat gaat toch steeds meer binnenkomen, ook in de studio. En je kan je ogen en oren daar niet voor sluiten. Dus wees daar maar op voorbereid. Er komt er vast nog wel eens meer. Maar ik zal inderdaad kijken of ik het erbij iets kan minimaliseren. Nou, helemaal niet. Ik denk daar gewoon lekkere nummers. Want soms is het misschien wel eens beter als een origineel. Ja. Dat het nooit zal leffen. Dat we gaan zo meteen luisteren naar René van Meurs. En daarvoor nog een heel mooi stukje Franstalige muziek.
1: Tante Carla. Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante ja. Carla.
1: En
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Nou, rustig maar.
3: It's time for the love zone.

0: ergens opgetreden. En toen had ik nog honger. Ik dacht, ik haal het niet. Ik haal het niet als ik in één keer naar huis rijd. Weet je wat we doen? Ik ga nog wel even bij de A2 bij Breukelen van de weg af. Ga ik wel even naar die McDonald's. Nou, zo haal ik wel even een doosje kipnuggies. Rijd ik daarna door naar huis. Ik kom in die McDonald's. Ik sta in de rij bij kassa 2. Ik bestel 20 kipnuggies. Dat meisje achter die balie begint 20 van die kipnuggies in dat kartonnetje te hijsen. Tot dan toe niks aan de hand. Op dat moment komt aanlopen bij kassa 1 een club gasten in rood-witte voetbalshirts. Ik weet te weinig van voetbal om te weten welke club dat is. Maar ik wist wel meteen, dit zijn hooligans. En dat wist ik vrij zeker, want een van die gasten zei... Oké, ik moet de McFlurry en dan moet de piemolen. Dat ik dacht, jongen, die ijsmachine die draait, dat is niet verstandig. Op dat moment bij kassa 3 een club gasten in groen, rood, zwarte shirts. Nogmaals, geen idee welke club dat is. Maar ik wist wel meteen, deze twee groepen gaan niet 20 kipnuggies delen. Nee, dit werd meteen een gevecht en die gast in het midden werd de scheids. Dat is wat er gebeurde. Je merkte ook de sfeer in die hele McDonald's sloeg om. Iedereen in die hele McDonald's deed tegelijkertijd exact hetzelfde. Iedereen deed dit.
1: Focus op de patatjes. Focus op de patatjes.
0: Ik doe lekker patatjes in de mond.
1: Ik doe patatjes in de mayonaise.
0: En dan lekker in de mond.
1: Ik doe patatjes in de mayonaise.
0: En dan nommie nommie nom in de mond.
1: Ik doe patatjes in de mayonaise.
0: En dan lekker in de mond. Ik vind zo lekker.
1: Ik doe patatjes in de mayonaise. En dan lekker in de... Oeh, ik ben zo blij dat de bakkie mayonaise tegenwoordig 2 keer zo groot is. Anders moest ik nu naar de balie voor nieuwe bakkieën met die gasten in die tent. Dat ik sowieso de pots en cheeseburger in mijn ogen gekregen, denk ik, jongen. Maar nou kan gewoon patatjes in de mayonaise. En dan nomi nomi. Nou, zijn niet eens patatjes, zijn gewoon mijn vingers. Nou, maakt niet uit, die vinden fucking lekker. Ja, toch? Eén man zat bij mij in het team. En dat wist ik vrij zeker, want die had met patat het woord help op zijn tafel getalgen. Ondertussen, jongen, de stoeltjes vlogen door de McDonald's. En dan kan je zeggen, zo, en de tafels dan? Ja, ook, hè, die zitten er al vast. Het was echt, het was een soort Syrië light langs de A2, jongen. Ik zat ook helemaal te wachten op de McHutu of de McTootsie of zo. En ondertussen, iedereen in die hele tent zat mij... patatjes in de mayonaise. En dan lekker in de mond. Ik doe patatjes in de mayonaise.
0: En mijn nomie nomie nomie nomie. En ik was alleen maar bezig met de vraag... ja, maar wat nou als ik hier doodga? Dat leek mij kut. Er is één ding triester dan 's nachts in je eentje naar de McDonald's... en dat is doodgaan in de McDonald's. Het leek me voor mijn ouders ook zo vervelend... dat zij dan de krant openslaan en dan lezen... komiek 33, doodgeknuppeld met kipnuggies. Dat ik denk, ja, dat is niet hoe ik wil gaan. Ik zat te denken, als ik dan toch doodgeslagen moet worden... dan liever niet. Maar als het moet, ik weet niet waarom, gekke regel blijkbaar... maar stel dat het moet, doe het dan in het Rijksmuseum. Weet je, dat is ook vervelend, maar dan kunnen mijn ouders de krant openslaan... en dan lezen komiek 33, doodgeslagen bij nachtwacht... en dan denken ze, nou, jammer dat hij dood is, maar cultureel wel lekker bezig. En dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dit gaat nooit gebeuren om de simpele reden dat hooligans komen niet in het Rijksmuseum. Het is nog nooit gebeurd dat in het Rijksmuseum supporters van Vincent van Gogh... het opname tegen die van Rembrandt van Rijn... en dat je zo'n spreekkoren had door dat Rijksmuseum. Zo, aardappeleters! Oeh, het zijn de aardappeleters! Te stil bij het zelfportret, te stil bij het zelfportret. En wie niet springt, impressionist! En wie nu springt, impressionist. Abstracte kunst is seropositief. Seropositief. Dat is nog nooit gebeurd. Dit is echt nog nooit... Het is nog nooit gebeurd dat hooligans op hun museumjaarkaart keken... en dachten, oeh, in welk vak zit ik eigenlijk? Ah, kak, de renaissance. Nooit. Het is nog nooit gebeurd dat hooligans een pop van Vermeer ophingen... en... Nou, oké. Ondertussen, jongen, de McFlurries kletsten tegen de ramen. Het enige gezin wat er op dat tijdstip nog zat, had van lege Happy Meal doosjes helmpjes gemaakt. En toen kwam ik erachter dat sommige mensen in een noodsituatie die vechten, andere mensen die vluchten. Ik ben blijkbaar iemand die in een noodsituatie bevriest. En wel in deze houding. Wat heel goed uitkwam, want ik hoorde iemand zeggen: oké, tafels en stoelen neer, we gaan eerst op de foto met Ronald McDonald. Ik zei: oké.

0: En dit was het laatste van het gedeelte. Dat was de dames van de Cubaanse muziek. Ladies of Cuban Music heette dat. En daarvoor hadden we René Vermeulen met zijn Hooligans. En daarvoor hadden we, even kijken hoe doet het ook de naam. Dat was het nummer Le Temps ne regrette pas. En het was gezongen door Madeleine Bouquet. Nou ja, dan weet je wel genoeg. Hè. Dus dat was Tante Karre, die hopelijk nu weer een beetje tot rust gekomen is. Want het wordt tijd voor de stille kracht.
1: Waar je niet over.

En het laatste, luisteraars, het is een beetje maleis. Dat is het echt. Van de Stille Kracht, dat is voor onze Indonesische medemensen. En die ook een beetje een platform moeten hebben. Hoor. Dus dat ze een beetje het gevoel krijgen van... Of nog misschien een heimwee naar vroeger. Maar er gaan ook steeds meer Nederlanders op vakantie naar Bali. En dat is te prachtig, dat is sowieso waar. En dan worden ze toch wel weer een beetje trots. Nou, en terecht. Eens even denken hoor. Ik heb Oasis waarschuwt fans voor oplichters die nepkaarten en valse codes aanbieden voor de concerten die de Britse band volgend jaar geeft. We vragen jullie om waakzaam te blijven, schrijft Oasis op Instagram. De band van de broers Liam en Noelle Gallagher geeft volgend jaar 38 concerten in Europa en de Verenigde Staten. Daaronder vallen ook twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Voor de nieuwe tournee werkt Oasis samen met een inschrijfproces. Fans die worden geselecteerd kunnen op 25, 26 en 27 september tickets kopen met een unieke, niet overdraagbare code. De band waarschuwt fans voor mensen die via e-mail of andere kanalen valse codes en kaarten aanbieden. Iedereen die u een code belooft die niet rechtstreeks van Oasis afkomstig is, is onbetrouwbaar. En dat staat in de uitgebreide instructie. Oasis ging in 2025 voor het laatst op tournee. En door de grote vraag naar tickets liepen de prijzen voor doorverkoop toen de sterk op. En daarom heeft de band voor de nieuwe concertreeks gekozen voor een ander systeem. Oasis was in de jaren 90 een van de populairste bands ter wereld. De band verkocht miljoenen exemplaren van albums als Definitely Maybe en What's the Story. Morning Glory, op het laatste album staat de hit Wonderwall. In 2009 stopte de band met optreden vanwege ruzie tussen de twee broers. En sinds vorig jaar staan de twee weer samen op het podium. Goed, en om het jullie te laten herinneren wat Oasis ook weer is. Don't Look Back in Anger.

Ja, dit was Oasis met Don't Look Back in Anger. En ja, luisteraars, het zit erop. We zijn bijna klaar met de uitzending Eindeloos. Eimond, hier bij Eimond 360. Nog een kleine anderhalf minuut en dan is het zover. Op de achtergrond horen we Brigitte Bardot. Ja, het is echt Brigitte Bardot. Met een vet poer dormier. Het wordt tijd om te gaan slapen. Dat is een beetje erg vroeg. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Ik denk dat mijn stem nu helemaal op Italiaan gaat lijken. Maar morgen is het weer de beurt aan Frank en aan Ruud. Zaterdag is het broodje Hans. Onder de paraplu van Eindeloos Eimond. En dan zijn we er maandag zijn wij er weer op, met Els, als dat goed is. Ouder en, maar goed, eerst de morgen nog. En dan gezellig ook weer de ochtendmix. Blijf lekker luisteren vandaag. En ook een morgen, ik wens jullie een fijn weekend. Het wordt hartstikke mooi weer. En graag tot, in mijn geval, tot maandag.

0: L'eau bois dormant de la légende, et il faut qu'on me chante à haute voix afin qu'après ce nouveau de mon mari.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Co Becker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velsen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 meer capaciteit en kortere wachttijden moet bieden. De pont is een groot bouwpakket van duizenden onderdelen en krijgt een levensduur van minimaal 30 jaar. De bouw verloopt volgens planning. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Co Becker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 vaart. Het schip, met een levensduur van minimaal 30 jaar, biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De bouw verloopt snel en de pont wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Kobekker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 vaart. Het schip, met een levensduur van minimaal 30 jaar, biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De bouw verloopt snel en de pont wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer. Vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
5: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Kobekker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 vaart. Het schip, met een levensduur van minimaal 30 jaar, biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De bouw verloopt snel en de pont wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenburg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

dat was Dance With Somebody van Mando Diao. Wat een heerlijk nummer is dit toch. Hopelijk heb je even lekker los kunnen gaan. Maar goed, als je nu eenmaal in de mood bent om verder te gaan, heb ik goed nieuws. Ja, we schakelen nu over naar een knaller. Dit is Save the World van Swedish House Mafia.

0: Speechless hier bij IJmond 360. Ja, en dan gaan we nu even bedenken wat we nu gaan doen. Ja, het is wel leuk.
1: Het feitje van de week.
0: Het feitje van de week. Ja, ik heb weer een paar feitjes hier. Oh, leuke feitjes. Vliegen kunnen niet lopen. Ja, ze hebben geen benen die geschikt zijn om te lopen. Dus als ze landen, moeten ze altijd weer opstijgen. Een leuk feitje.
1: Het feitje van de week.
0: Koeien hebben vrienden. Ja, studies hebben aangetoond dat koeien echt sterke sociale banden hebben. Met andere koeien en zich gestrest kunnen voelen als ze van hun vrienden gescheiden worden.
1: Het feitje van de week.
0: Appels drijven in water. Ja, appels zijn voor 25% lucht. Waardoor ze kunnen drijven op water. Dat is ook wel een leuk feitje.
1: Het feitje van de week.
0: Ja, je ogen kunnen 10 miljoen kleuren onderscheiden. Mensen kunnen ongelooflijk veel verschillende kleuren zien. Wat je misschien niet elke dag merkt, maar toch is het er.
1: Het feitje van de week.
0: Ja, de laatste. De snelste dier op aarde is een peregrijnvalk. Geen idee, het is een valk, denk ik. Ja, hij kan wel 380 km per uur duiken. In feite is hij sneller dan de meeste vliegtuigen. Nou, dat waren weer leuke feitjes hier, oh. Wel interessante feitjes. En we gaan nu met Stolen Dance verder van Milky Chains hier bij IJmond 360. Lekkere tune is dit. En je hoort hem nu hier, oh.

0: Riptide van Fans Joy bij IJmond 360. Dit blijft toch wel een klassiekertje altijd, hè? Ja, je draait natuurlijk. Ik draai hem heel veel op de radio, omdat ik het best wel een lekker nummer vind. Maar goed, het is nu weer tijd voor
1: oma's favoriet.
0: Oma's favoriet, dat gaan we weer doen. Dat doen we elke week natuurlijk. Mijn oma kiest een favoriet nummer uit. We weten dat ze fan is van Koos Albers. Die draaien we veel. En John de Bever. En dan ook met Kees de Bever. Met de vriend van John de Bever. Die hebben samen een nummer natuurlijk. Die ga ik alleen nu niet draaien. Ik ga wel een ander Nederlands nummer draaien. En dat is De Soldaat van Nick en Simon. Hier, oma's favoriet van deze week.

dames en heren. Dit was Spik en Span alweer voor deze week. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Je hoorde net Keen met Stop for a Minute. We gaan naar het laatste nummer en dat is I'm a Believer van de Monkees. Ja, tot volgende week bij Spik en Span.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van een bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
4: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
3: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
5: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
3: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Co Becker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 vaart. Het schip, met een levensduur van minimaal 30 jaar, biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De bouw verloopt snel en de pont wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
4: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
3: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Welkom bij Muziekpalet. Muziekpalet. Een themaprogramma van Pepijn de Heij en Remco Kanne. Muziekpalet.
5: Goedenavond, Eimond 360, dus een nieuw uurtje Muziekpalet. En wat doen we vanavond? Nou ja, er is over van alles muziek geschreven, voor alles muziek geschreven. En vanavond voor dit uurtje trekken wij daaruit muziek die gemaakt is voor en bij films. We beginnen heel lang geleden, tenminste voor mij, maar wel in de muziek niet onverdienstelijk, kunnen we wel zeggen. Namelijk bij de documentaire Let It Be van de Beatles. En wat kunnen we dan beter draaien als Let It Be?

op muzikaal gebied een alleskunner, zou je kunnen zeggen. Hij was zanger, drummer, songwriter en de frontman van Genesis. Daarnaast dus een hele succesvolle solo carrière. U hoorde de stem van Phil Collins. En dit nummer komt uit de film waar hij dus ook zelf in speelt. De film Buster. Het nummer werd oorspronkelijk gebracht door Diana en Anita. Dat was al in 1965. Een jaartje later door de Mindbenders. En onder andere werd het heel mooi vertolkt door Patti LaBelle. Maar misschien van hun een andere keer dit nummer. We gaan zo meteen luisteren naar een verhaal over liefde, dromen en nieuwe levensfase. En dat allemaal doordat een nummer weer populair werd op TikTok. Maar eerst gaan we eventjes naar die man die in dat witte pak door die danszaal rent. John Travolta. En het lied wordt gezongen door de Bee Gees met die prachtige falsetstemmen.

Uit de Nederlandse film Bright Flight was dit de prachtige stem van Ilse de Lange en Miracle. Ik zei het al bij de eerste aankondiging, weer mede populair op dit moment door TikTok. Nou, dat verdient zo'n nummer zeker. Zometeen gaan we naar een klassieker van het Witte Doek, tenminste de muziek dan. En dan heb ik het over muziek van Céline Dion, over die boot die lang geleden tegen een ijsberg voer. En daarvoor gaan we naar muziek die gaat over een Nederlandse volkszanger die zijn repertoire maakte om alles wat gebeurde over alle dag en verdriet en liefde die hij zag. Ik heb het over de documentaire Zij gelooft in mij.

Het nummer stond in de film symbool voor de liefde tussen Jack en Rose. En deze ballet werd wereldwijd bijna een nummer 1. We gaan zometeen luisteren naar muziek uit de animatiefilm Watterships Down, over een groep konijnen die op zoek gaat naar een veilige plek, gebracht door de wereldberoemde helft van Simon & Garfunkel, Art Garfunkel, wel te weten voor dit nummer. En eerst gaan we eventjes naar een, Schotse rockband. Een klassieker uit de jaren 80. Het nummer heeft alles te maken met herinnering. Weet u het al? The Simple Minds.

Uit die film met die konijnen, waar je dan best wel een beetje droevig en melancholisch bij mag worden, wat er dan allemaal gebeurt met die vogel erbij. Tenminste, als je hem gezien hebt. Art Garfunkel dus en Bright Eyes. John Travolta en Olivia Newton-John gaan die romantische meezinger uit de film Grease zo voor ons brengen. Daarna muziek uit een Amerikaanse filmserie. En die film die gaat over alles wat te maken heeft met een carrière in muziek, dans en film. Irena Cara zingt hem, oftewel Fame. Eerst Grease.

En dat was de stem van Irene Cara en het nummer dus Fame. Zometeen op IJmond 360, hoe je gewoon met één telefoontje tegen iemand kan zeggen dat je van haar houdt. En daarvoor gaan we luisteren naar een prachtig instrumentaal filmzong, moet ik dan zeggen. Met heerlijke energieke saxofoonspel van David Stewart en Candy Dulfer.

En als laatste nummer natuurlijk met films uit The Bodyguard was dit Whitney Houston zelf. Wat een heerlijk nummer om het programma mee af te sluiten vanavond. Dit was Muziekpalet, gemaakt door Remco en Pepijn. Wat ons betreft graag tot de volgende keer. Dag!

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is een waarschuwing. Het is donderdagavond. Jij hebt nog geen microfoon voor je neus. Ik heb ze alle twee aangezet. En dit is de Vels Ready Radio Show. Met vandaag Loïke.
1: Hallo.
0: Hij is er weer. We zijn elektrisch hier naartoe gereden. Dat is wel voor belangrijk om erbij te zeggen.
1: Ja.
0: Het is geen sokloze uitzending.
1: Het is geen vervuilende uitzending.
0: Nee. Nou. Het gaat ook over internet. Daar heb je datacenters voor nodig.
1: Dat is waar. Okay.
0: Eigenlijk. Nee, dat wil ik niet. Eigenlijk zouden we van internet af moeten. Gaat niet gebeuren.
1: Waarom niet?
0: Ja. Dat leven wel makkelijker maken, denk ik.
1: Voor de groei.
0: Ja, voor de groei.
1: Eindeloze groei.
0: Ja. Tafels met lichtjes erin.
1: Tafels met internet erin.
0: Tafels met internet erin, ja. Ja. Ook voor iedereen een boodschap. Wat je groei kan brengen. Dit volgende nummer van Propagandy heet The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist. Als je daar nou goed over nadenkt, even in laat werken, dan groei je van.
1: Mooi, ja.
0: Het nummer daarna van Bob Mes heet De Buitenlander. Dat is ook zo mooi. Goed naar de teksten luisteren van beide nummers.
1: Ja, en hopelijk na die twee groeit er iets anders minder.
0: Ja. Dit is de Vels Ready Radio Show. Ik zal die titel nog één keer herhalen, want hij is zo goed. The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist.

0: Ja, het is de schuld van de buitenlander, zingt Botmes heel hard. Maar natuurlijk op een vrij ironische manier. Check dat nummer uit van Botmes, de buitenlander. Ik hoor mezelf nu ook ineens heel hard.
1: Ja, ben ik dat? Zit ik aan jou ook te draaien?
2: Nee, ik kan iedereen te draaien.
0: Je zit niet aan mijn knopjes te draaien, gelukkig. Daarvoor hoorde je Propagandy. Ja, die titel, zo goed. The only good fascist is a very dead fascist. Ik krijg er gelijk zin in om de persoonlijke groei mee te maken.
2: Als je nu zou voorstellen dat alle fascisten, als er alleen maar goede fascisten nu zouden zijn, dan krijg je een soort van de pest, dat ze dan allemaal op straat overal naar
0: slaan. Ja, net zoals in die films, dat ineens iedereen doodvalt.
2: Ja, ja. Dan moeten we veel opruimen.
0: Ja, ik stel me vrijwillig daarvoor ten dienste.
2: Voor de opruimingsdienst?
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Ik rij een rondje met mijn bus.
2: Ja.
0: Dat doe ik ook in verkiezingstijd bijvoorbeeld. Dus. Tot zover de politieke boodschap. Dit is de Velsen Radio Radio Show. Hashtag Beer Radio. We hebben...
2: Ik moet nog wachten.
0: Ik heb geen idee. Nou, je mag best proeven, Han. Kan je dit lezen, wat hieronder staat?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Moligno.
0: Ja. Weet je ook wat het is?
2: Nou, ik zat te denken wat dat zou kunnen betekenen. Maar is het iets in de Russische hoek, zeg maar? Of is het alleen Cyrillisch?
0: Nee, het is wel... het is Cyrillische letters, maar het...
2: Het is niet in de Russische hoek.
0: Nee, dit is... welk bier is dit ook alweer? Ja, waar komt dit vandaan? Ik weet zeker dat het niet Russisch is, want dan koop ik het niet. Komt uit Rijswijk? Nee, het wordt geïmporteerd via Rijswijk. Ik denk dat ik hem even moet scannen.
2: Moligno. Dus...
0: Ik weet toevallig wat het is. Het staat ook op Engels achterop, maar dit soort woorden weet ik altijd. Vooral als ik in zo'n bakkerij sta daar. Ik weet aardbei, ik weet framboos, dit is framboos.
2: Ah, oké.
0: Okay. Appel.
2: Het klinkt een beetje, in het Cyrillisch klinkt het als een jongetje of een meisje. Of een...
0: Oh?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Spreek je Russisch?
2: Nou, nee, ik spreek het sowieso niet. Maar ik ben het wel al jaren aan het leren.
0: Ja. Vooral als Poetin wel de grens oversteekt.
2: Daar ben ik niet zo heel bang voor.
0: Hij ruikt in ieder geval enorm naar framboos. Zo.
2: Ja, ik had hem al gedronken. Hij is lekker.
0: Een tap die zegt nee. Ik zal Taco even appen. Van, zijn we offline. Het is B-Mix Special Beer framboos dus. Ja, er staat een hele hoop tekst op de zijkant. Maar al met Cyrillisch. En daar ga ik geen naam uithalen. Ja.
2: Ik zou jij, als je niet dat blikje zag... of wist dat Moligno betekende... zou je dan proeven dat het framboos is?
0: Ja.
2: Oh ja, dat heb ik niet.
0: Het smaakt heel erg naar oranje.
2: Ik zou wel in een soort bosbeshoekachtig braam zitten, maar echt zo framboos duiden.
0: Nee, ja.
2: Vind ik wel knap.
0: Omdat het echt wel duidelijk één bes is. Braam zou ik ook mee in de war kunnen zijn. Maar meestal in dit soort dingen zit er dan framboos.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Is dat een ding? Ik vind hem wel vet lekker.
0: Ik heb eigenlijk nooit bramenbier gedronken. Dus ja. De framboos is eerder een ding dan... ja, nee, nou het zegt. Taco, als je luistert. Bramenbier, dat moeten we even scoren ergens. Vast wel een lambiek of zo die Bramen heeft. Ik wil eerst erachter komen waar het vandaan komt... voor ik het cijfer geef. Maar ik vind het best lekker.
2: Ik vind hem echt heel erg lekker.
0: Ja.
2: En dat heb ik niet zo gauw met van die fruitdingen.
0: Nee. Ja?
2: Ik heb een vraag bewaard voor jou, voor live. Hoe was de Barhoeg Open Air?
0: Ja, leuk. Ja, zeer vermakelijk festival. Ik heb niet zo heel veel gezien, helaas. Wel de Undertones.
2: Oh, wow.
0: Die zijn oud.
2: Ja. Had hij nog een gat in zijn broek?
0: Weet ik niet. Ik zag het vanaf de zijkant.
2: Ik ben naar de Per Ubu geweest, heel lang geleden. En toen kwamen de Undertones als voorprogramma.
0: Ja.
2: En die werd toen nog opgesplitst ook. Heel vaag was dat. Maar toen gingen we ook nog naar de Undertoon, waar we eigenlijk niet zo per se heen hoefden. Maar het hoogtepunt daarvan was dat ze zijn broek uitscheurde. En dat hij deed alsof het niet zo was. En toen heeft iemand hem afgeplakt met tape later.
0: Oké. Okay.
2: Terwijl eigenlijk kon je dat ook iets, juist, dat ook, was ook wel goed geweest van.
0: Ja, de best punk.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, de Undertones, was dat...
0: Ja, Ever Fallen in Love is natuurlijk wel echt een van de beste nummers aller tijden.
2: Ja.
0: Dat heb ik gezien. Ben ik even het podium opgerend. Zeg maar, de zijkant van het podium, niet het podium op. Ja. Ik heb ook gezien een stukje Bokkenrijders. Dat is Limburgse streektaal black metal.
2: Ja, dat komt
0: door de Wolf.
2: Ja, ja, ja.
0: Vond ik vermakelijk. Ik heb niet zo heel veel gezien.
2: Er stond één ding wat me aansprak of zo, maar ik weet even niet meer wat het was.
0: Ik heb Fear Factory niet gezien.
2: Oh.
0: Boeit ook niet zo heel erg. Ja, wat heb ik nou nog meer? Ik heb nog iets gezien. Wat ik wel heel tof vond.
2: Was er nog wat Rotterdamse trots? Disturbance of zo?
0: Nee.
2: Of ineens Blok 1A?
0: Nee.
2: Gewoon ineens een Blok 1A reunie.
0: Tiger Knife. Dat was denk ik de meest Rotterdamse band. Een hardcore bandje. Tof.
2: Oké. Okay.
0: Heb ik niet gezien, wel vaak geluisterd. Heb ik dat wel even gekeken. Als ik daar al iets kijk, dan is het echt 3-4 seconden. Zoals de Undertones is een heel nummer. Het eten was lekker.
2: Wat zei je?
0: Het eten was lekker.
2: Oh.
0: En ze hadden Karma Kebab. Dat is die vegan kebab. Mm-hmm. Die was heel tof. Dat was echt de beste act. die voetdruk.
2: Oké, okay, vet.
0: Daar ging ik met Sven en Marieke heen. Ja, Karma Kebab. Nee, ik kan er even niet opkomen. Nee, maar het was een leuk festival, zeker.
2: Ja. En druk ook? Of,
0: Ja, zeker. Drukker dan verwacht. Dus dat was goed. Een hoop mensen die combi-tickets hadden gekocht. Dus beide dagen kwamen. De vrijdag en de zaterdag. Dus, een goede opmaat naar volgend jaar. Weer 2 dagen.
2: Oké, okay, tof.
0: Ja, zeker. Er zijn nog geen bands bekend gemaakt.
2: Voor volgend jaar?
0: Ja.
2: Dat is ook wel vroeg, denk ik.
0: Nou, sommige bands... Sommige festivals hangen al een poster op van 30 bands die volgend jaar spelen op dag 1.
2: Ja.
0: Dat is Alcatraz.
2: Maar dat is natuurlijk de marketing gimmick die ze kunnen doen. Van,
0: ja.
2: Voor de Baruch is dat te vroeg.
0: Oh, dat weet ik niet.
2: Ja, maar het rijmt wel.
0: Ja, oké. Okay. Hey, als jij... ik heb ook een vraag voor jou nu.
2: Ja.
0: Omdat jij over rijmen begint. Met alliteratie.
2: Ja.
0: Kijk, Lucas Degen van Fietsradio, Radio Fiets. Die zegt altijd van, wanneer komt Kevin Kettingkast nou? Maar Lovieke, wat is daar een goede alliteratie op?
2: Ik heb een collega die noemt mij structureel al 8 jaar lang Lovieke Fietsfabrieken.
0: Oké. Okay.
2: Dus het sluit wel aan
0: bij
2: de Kettingkast.
0: Ja, dan moet je ook een keer te gast komen bij de show van Lucas. Oké. Okay. Tot zover dit vraaguur. We gaan het hebben over... In de auto hadden we het over... Ik wil chatbot ingetypen, maar dat werkt natuurlijk niet. We vroegen Marieke van... hebben jullie nog een thema? Toen zei hij chatbot. Ik dacht eerst chatpile. Chatpile staat...
2: Ja, ik vind chatpile een beter thema, hoor. Maar...
0: Die staan volgend jaar in februari in Paradiso.
2: Ja.
0: Daar kan je heen?
2: Ja, zeker ga ik erheen.
0: Oké. Okay.
2: De laatste kans die ik had was bij Roadburn. En toen heb ik alleen maar heel boos via Instagram naar hen gestuurd. Why do people sleep outside? Because they have to buy tickets for Roadburn.
0: Ja.
2: Ja. Nee, vet. Ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ja. Zullen we even nummer draaien dan van Chatpile?
2: Ja, let's go.
0: Chatpile.
2: Hij is wel wat... ik weet... Ja. Het is wat logger of zo. Het blijft wat minder hangen of zo, die plaat. Maar wel goed.
0: We kunnen ook een andere plaat draaien. Ik heb die nieuwe plaat nog helemaal niet geluisterd, denk ik nu.
2: Ja, Creature is heel goed. Shrine is heel goed.
0: Van dit nummer, van dit album?
2: Ja, zeker.
0: Hier, Creature staat.
2: Penis Small is echt episch. Toen het uitkwam, dacht ik al meteen.
0: Ja, welke wil je horen?

0: Grimace is zo'n McDonald's figuurtje.
1: Oh, oké, okay, ja.
0: En het is een soort van ultieme kapitalisme in verval. Of zo. En dan een soort nostalgie-vibe erbij. En dat had ik met dat fietstunneltje ook een beetje. En dat kwam precies zo samen. Ik kan het aanraden om...
1: Dan met dit verhaal gaan we deze track gewoon draaien. Lieve luisterbuis vriendjes, jullie hebben gewoon 9 minuten en 6 seconden. Grimace Smoking Weed, met dank aan dit... .jpg.
0: Ja.
1: Ja. Met dank aan dit mooie verhaal van Loïke. Want het album God's Country, februari staan ze in Paradiso. Paradiso.nl.

0: Ja, prachtig. Deze oorstrelende compositie. Van Chatpaal.
1: Moeten we hier nog een officieel nog een disclaimer bij doen voor hulp bij zelfdoding? Moeten we dat nog noemen?
0: Nou, dat is een, dat kan nooit kwaad natuurlijk om bij deze 113 even te noemen. En het is 0800 113 of 0113. Het is 114 kan je wel gewoon direct bellen. 112 uiteraard. 113 kan je niet direct bellen. Maar check die website. Daar staat gewoon het goede nummer op. Maar holy shit, wat een track.
1: Ja, het is heel intens.
0: Ja. Eigenlijk zou ik gewoon een keer een show willen zien waar ze bij dit nummer... Dit nummer tot 45 minuten uitbreiden.
1: Ja, dat is nooit genoeg.
0: Ja. 9 minuten 6 is best kort.
1: En dan ook verhoudingsgewijs. Dus dat dan niet 15 seconden geheel aan het eind is, maar gewoon 10 minuten geheel aan het eind.
0: Ja. Ik heb een keer...
1: Ik moet nog een live debuut zien, dus ik weet niet of ik kan aansluiten nog.
0: Oké, ja. Ik had een keer Some Girls geboekt in het Witte Theater in IJmuiden. Dat is met de zanger van American Nightmare. Iemand van The Locust. Iemand van Unbroken zat erin. Echt zo'n supergroep. Hele vage muziek. In het een zo'n track op dat album staan. Ik zoek het album even bij.
1: Goeie naam ook.
0: Some Girls. En staat op Epitaph, dus best een groot label. Het album heet Heaven Pregnant Teens.
1: Ken ik, ja.
0: En voor mij is het deze.

0: Ja, deze track, ook de laatste track van dit album, duurt al 9 minuten en 9 seconden. Deze track hebben ze, ze hebben alleen deze track gespeeld.
1: Toen bij de...
0: In het Witte Theater, maar dan wel gewoon 1 uur en 10 minuten lang.
1: Oh, vet.
0: Ja. En het ging sneller, het ging harder. Maar het bleef hetzelfde nummer.
1: Tof, ja.
0: Geniaal was dat. Het was de laatste show van die tour. En ze hadden gewoon zin in om iets heel geks te doen. En op een gegeven moment werd het echt... sleep is langzaam. Maar het ging nog langzamer. Het werd bijna drone. En dan ging het weer richting bijna speed metal.
1: Ja, wat vet. Wat episch.
0: Ja. Een hele vette show van Some Girls. Daar moet ik ineens aan denken.
1: Ja, en gaan we die er nu ook achteraan?
0: Nee, we worden al iets bedacht.
1: Kan je niet dan, want het is dan ook hele korte. Dat je
0: een
1: hele korte
0: iets van Some Girls. Pak ik wel
1: 45 seconden.
0: Deze is hot piss. Dat vind ik een hele fijne track. Ja, American Nightmare Unbroken, The Locust en nog een paar van die supergroepen samen. Dat krijg je Some Girls. En hit the plus. Bye-bye.

0: Ja, Some Girls. En dat doet mij ineens denken aan dat er een nieuwe single van Satanic Planet is. Waarom doet dat me eraan denken? Ja, Justin van The Locust van Some Girls zit ook in Satanic Planet. Met als groot bandleider, zanger. Natuurlijk die leider van de satanische kerk in de US.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat doet hij.
0: Ja. Dus ik heb deze nieuwe single nog niet gehoord. We gaan het wel draaien. Daarna gaan we op ons thema verder.
1: Oh ja.
0: Dus, Church Burning.

0: Satanic Planet met het nummer Church Burning. Bijzonder. Lekker dreigend. Ze hebben trouwens het laatste optreden gedaan in een kerk.
1: In een echte kerk.
0: Hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, weet ik ook niet. Wij waren bij ons thema. Wil jij het vertellen?
1: Chatball.
0: Ja. Wie, wat, hoe?
1: Ja, ik kan alleen over Shai Hulud kan ik weinig vertellen, maar die ga je opzetten.
0: Ja.
1: Daar was hij eerste zanger van, zei je.
0: Ja. Met het oprichten van de band.
1: Wanneer is
0: daar
1: dat
0: was dan? Hij bij. En
1: is dat jaar 90 of ook?
0: 1997 is het eerste album uitgekomen van Shai Hulud. En 99 is hij ook begonnen met Newfound Glory, nadat hij uit Shai Hulud ging. Ja. Shai Hulud is natuurlijk ook die zandworm uit June. Daar is
1: oh ja, ja. Oké. Okay.
0: En daarin zit ook Harkonnen, ook weer een band. En Sting had natuurlijk een rolletje in die eerste slechte film van June.
1: De eerste slechte film?
0: Ja, dat was in de jaren 90 was er een film van June gemaakt. Die was best slecht, daar zat Sting in.
1: Ja, als je die van David Lynch wilt, dat is juist cult-klassiek.
0: Ja, die dus, ja.
1: Okay, ja.
0: Die is best slecht.
1: Ja. Ik heb die andere, heb ik of de andere, je hebt nu zo'n versie die ja. nu een soort reeks is.
0: Ja.
1: Die heb ik aangezet. Drie kwartier was ik verdwaald. Dacht ja. Oké. Okay.
0: Het spektakel, maar daar houdt de verhaallijn en zo is allemaal een stuk anders.
1: Maar wel een goede, vette naam voor zowel die worm als die band eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is een goede. Komt het ook, is het ook ergens vandaan dan of zo?
0: Nee, dat heeft die schrijver van die June-boeken gewoon bedacht.
1: Dat is een heel sterk bedacht.
0: Ja, ik zet gewoon een paar letters achter elkaar en dan.
1: Ja, moet het wel goed uitpakken.
0: Ja.
1: Hij zingt, maar dus hij speelt niet gitaar dan?
0: Nee, mogelijk heeft hij wel dingen gespeeld, maar hier zong hij nog in. Ja. Ik wil eigenlijk al zijn bands wel even draaien. Hoe lang hebben we nu nog voor dit? Nou, 15 minuten.
1: Zijn er nog wel wat hoor?
0: Ja, na het nieuws, wintersport en al die andere omgaan gaan we nog terug. Ik weet niet of ik dat solo werk wil draaien.
1: Maar wil je dan alles waar die in lid is geweest? Of alles, ook
0: nou, ik wil zeker ook Newfound Glory, International Superheroes of Hardcore en Hastings Street draaien.
1: Yeah.
0: What's Eating Gilbert? Niet per se.
1: Nee. Maar, want hij heeft ook nog met Madball wel dingen gedaan en met nog wel meer.
0: Ja. Misschien. In ieder geval Hazen Street. Wat met Mad Boys en H2O. We beginnen even met A Profound Hatred of Man. Ook weer een goede titel. Van Shai Hulud.

0: Ja, zo klonk hij dus als hij zijn strot opentrok. Gaan we later nog wat van horen. Ja, daarna begon hij zijn meest beroemde band, denk ik. Neil van Glory.
1: Ja, denk ik wel.
0: Daar zijn ze echt heel groot mee geworden. En jij zegt, we moeten de intro van Catalyst draaien.
1: Ja,
0: en dat is... Ik precies, heb dus geen idee.
1: Nee, dat is precies, want New Found Glory is een soort van jeugdsentiment van mij, wat mensen met Blink, 182 een beetje hebben. Behalve dat je er niet meer echt heen gaat natuurlijk. Als je terugluistert, er zitten altijd hardcore invloeden in. Echt wel heel sterk en veel en zo. En dat is heel sympathiek van deze band. Is dat je, als je jeugdsentiment niet naar hebt, dan kan je deze 37 seconden aanzetten. En dan ben je verzadigd en dan is het goed. En dan hoef je ook niet al die albums verder nog. Daar hoef je niet meer doorheen te struinen dan. Dus hier komt het heel erg in terug.
0: Dan draaien we dit nummer en dan draaien we daarna iets van Listen Up, van hun laatste album. Daar heb jij een mooi verhaal bij.
1: Ja, dat is vet. Want dus hebben tot op het bittere eind eigenlijk hebben ze besloten van we gaan gewoon door als band. En we gaan toeren en je blijft de gitarist en alles. En ze gingen op tour. En dan als de shows dichtbij waren, wat hij aankon, zeg maar, met zijn kanker. Dan kwam hij het podium, dan ging hij spelen. En dan stond hij daar doodziek, stond hij die nummers te spelen. Maar als ze dan te ver weg waren, dan bleef hij thuis. En heeft hij dat hele album eigenlijk in zijn eentje geschreven. Samen met dan wat fysieke ondersteuning van een technicus of zo. Dus, en het is wel tof. Je hoort echt wel dat... Je hoort heel veel sympathieke verhalen over die gast. En dat hoor je in die plaat, hoor je dat toch ook echt wel heel erg van... Gewoon de liefde voor muziek. En het gaat niet over hem persoonlijk. Het zijn gewoon toffe, goede liedjes. Goed uitgewerkt. Goed gitaarspel en zo. Het is heel,
0: Weet je welk nummer dan wel je wil horen?
1: Ja, ze zijn... Kijk, ja. Het is niet een fantastische band. Maar het zijn goede liedjes. Dus het is allemaal wel tof. Maar de eerste twee zijn goed. En Beer and Bloodstains is misschien een hele leuke.
0: We doen deze wel dan 100%.
1: Ja, die is wel tof. Want als we die intro gehad hebben... Het allerlaatste van 100%, dan komt dat weer terug. Dan hebben we helemaal rond.
0: Oké, cool.

0: Ja, heerlijk. Ik ga morgen even een dagje New Found Glory draaien, denk ik. Er zit heel veel hardcore in, inderdaad.
1: Ja, ja, overal komt het de hele tijd terug. Ja, ja, dat is vet. Maar er komt naast die hardcore invloed, er komt er ook wel heel veel poppunk terug.
0: Ja, maar poppunk is aan zich niet
1: nee,
0: slecht.
1: Zeker niet. Nee, nee,
0: het wordt pas slecht als een Sum 41 of een Blink 182 doet.
1: Ja. Ja, maar daar zitten we toch altijd tegenaan. Dus het blijft heel goed.
0: Ja. Wat ik heel gaaf vond, is dat er op een gegeven moment een New Found Glory album uitkwam. Tip of the Iceberg. Met als... het was geen B-kant. Ze hadden gewoon een nieuwe band opgericht. Want ze hebben er ook mee opgetreden. International Superheroes of Hardcore.
1: Ja, en ook onaangekondigd, hè? Dus
0: ja.
1: Je kocht die plaat en dan zat die gewoon erin.
0: Ja.
1: Zonder verder dat iemand ook maar enig idee had dat het gebeurde.
0: Dat album heet dan Taking It Over. Dat moet je op zijn New York zeggen, geloof ik.
1: Taking It Over. Taking It.
0: Dus het klinkt,
1: Taking It Over.
0: Dat is een Brit. Wij kijken The Gentleman, die serie. Erg goed. Ook veel van die leuke accentjes. Maar New Found Glory, ze hadden bedacht... Hey, Chad, jij gaat weer zingen. En ik weet niet wat de zanger is gaan doen. Die gitaarspeler zo.
1: Nee, die hele plaats zit vol met allemaal andere... Elk nummer is een hele andere band. Metal komt langs, ik overal. Iedereen komt langs.
0: Oké. Okay. Dit is gewoon een hardcore plaat. Vrij ironisch allemaal. Gotta Go van Agnostic Front. Werd Screamo, Gotta Go. Dat soort... Een hoop grappen zitten hierin. Mijn favoriete nummer, en zo werd Chad ook een hele tijd genoemd. Captain, ik heb hem al toegevoegd. Captain Straight Edge. Ja, we moeten er meer over zeggen. Nee, gewoon van genieten. Captain!

0: Ja, we besloten toch ook Screamo Gotta Go te draaien van International Superheroes of Hardcore. En ik denk dat we... Ja, we hebben nog 36 seconden tot het nieuws wintersport en al die andere ongein hier op Eimond 360. Daarna zijn we nog terug met nog een uur Velsen. We hebben een Lowlander. Eentje die ik voor mij nog niet gehad heb. Om een beetje lokaal bier te houden. We hebben straks nog de concertagenda. Ik kan vast verklappen dat zaterdag in de Grote Wijver in Krommenie, of Wormerveer tegenwoordig, Disquiet speelt op Rebellion Fest. En nog een heleboel andere metal bands. Maar Disquiet kennen jullie natuurlijk van Arthur.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
5: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
4: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui en volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, welkom terug bij de Vels Rally Radio Show met Loïke en ik ben Kevin Verheu. Je hoorde Hazen Street, Hazenstraat.
1: Ja, ik vroeg me af, wat als je die hoes ziet, wat vind jij enger? Vind je dan die schaduwen enger of een heel extreem groot bordje? Wat helemaal zo belicht wordt.
0: Ja, dat bordje is eigenlijk wel bizar groot, ja. Ja, dat.
1: Ja?
0: Ja, schaduw ben ik niet bang voor.
1: Nee, fuck dat.
0: Weet je, ik zwem heel veel in zee. En als ik even niet mijn werk wil doen, dan ga ik naar YouTube en dan ga ik een trailer kijken van The Mac of zo, weet je. Of Deep Blue Sea. Ja, boeien. Weet je, ja. Nee, dat vind ik zo'n overdreven grote bord vind ik veel enger, ja.
1: Ja.
0: Ja. Dat zou ik tegenaan fietsen namelijk.
1: Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Jemig. Maar doe eens Fool the World dan en gewoon even 10 seconden ergens in het midden.
0: En dit is al, ja. Maar dit was ook echt als single uitgebracht, hè?
1: Ja, ja. Ja, maar dit. Maar dit gebeurt veel op die plaat, toch?
0: Ja.
1: Maar wat ik zeg, het is wel goed. Maar
0: ik ga morgen het hele album luisteren en ik weet dus niet of ik het hele album nog goed vind.
1: Ik denk het niet.
0: Maar Are You Ready is echt een, ja. Die gaat gewoon gelijk nu in mijn top 2000. Voor de mensen die graag naar Radio 2 luisteren aan het einde van het jaar met de top 2000. Je kan natuurlijk ook zelf een top 2000 maken.
1: Aha. Op hoeveel zit je?
0: Ik zit op 103. En dat gaat van.
1: Staat wat ik nu zie, staat die op. Is die volgorde?
0: Nee, staat niet op volgorde. Shelter staat natuurlijk in, maar kijk, dit is ook een knaller. Helico!

0: Nou ja, het is nog niet... scroll eens naar boven.
1: Deze ook heel goed.
0: Ja.
2: Hey. Got a permit for those guns?
1: Wat wilde jij zeggen?
0: Nou, jij zette net het op en ik nam het even als een grapje, denk ik.
1: Deze kan al uit. Want ja. Ik wil geen Zionist in mijn lijst.
0: Ik zou even hier Rutte kijken.
1: Wow. Ja, ik vind dat nummer heel goed. Ja. Maar dit is geen grap hoor, dat is gewoon echt een briljant nummer.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, ik weet het niet.
0: Dan moet er meer context.
1: Een van die leiders van Iran, die overleed met een helikopter. En toen werd dat nummer heel erg beroemd.
0: Oh, oké.
1: Okay. Hier, staat hij in, Electric Zoo, die we net gedraaid hebben.
0: Ja, hier begin ik een beetje mee te komen. Hier begint mijn top 2000 ook al. At the drive-in. Right in the street,
1: baby, this time... Ken je Shockwave?
0: Nee.
1: Ja, dit is David Hasselhoff natuurlijk. Die heb ik een keer de hand geschud. Nee, hij heeft mij de hand geschud. Dat is het verhaal. Hij kwam op mij af. Maar Shockwave, dat ken je niet. Dat vind ik leuk om te draaien nu. Shockwave, even om van het thema af te wijken. Is een band eigenlijk volledig bestaande uit leden van X Disciple X. Zo'n straight edge christelijke hardcore band. Die op Transformers hun teksten baseerde. Okay. Transformers, Robots in Disguise. Okay. Weet je wel, niet in vermomming, maar in de lucht.
0: Robot. Niet de geluidjes, alleen de teksten.
1: Ook samples. En die hadden een geweldige EP uitgebracht. En daarna een album wat ik niet zo heel goed vind. Maar dit is echt briljant. I am the cowardly Transformer.

Dat was Shockwave. We gaan even terug, want... ja, Chad die deed op veel meer dingen mee. Helaas is hij dus overleden van de week. Hij deed ook mee de plaat. Ik ken deze plaat eigenlijk niet zo heel goed. Oh, je zit... Ja, dat maakt niet uit. Jij stond de hele tijd wel open, maar nu... word ik. ik vind eigenlijk alleen Set It Off, Demonstrating My Style... Ja, deze heb ik nog helemaal niet geluisterd. Not Your Kingdom. Dat is blijkbaar een nieuw madball. Oké. Hold It Down. Ja, Look My Way vond ik ook niet zo denderend. Whatever. Hardcore list van Madball, daar deed Toby Morse deed erop mee. Toby H2O deed erop mee. En Hazen Street. En blijkbaar bedoelen ze daar Chad Gilbert dus mee. Madball, My Armor.

0: Ja, Madball met My Armor, waarop Chad Gilbert dus ook meedeed. Noem eens een nummer tussen de 8 en 950.
1: 138 natuurlijk.
0: Ja. Zal er een Misfits nummer staan? Nee, een Entombed nummer. Ook goed.
1: Ja.
0: Ken je Entombed?
1: Ja.
0: En Tombed.
1: Die hebben we ook wel een Misfits nummer, denk ik.
0: Ja, zeker. Die staan op die, die Misfits tribute die niet zo goed is. En daar is Entombed een van de weinige bands die wel goed is. Maar dat is Entombed, gewoon Entombed en niet dit. Maar we gaan deze draaien. Elimination. Van het album Elimination? Nee, dat was een single toen. 2019 heb ik dit erin gezet. Maar Entombed blijft vet.

0: Ja, oh. Dat was No Man. Wat rijden we daarvoor nou? We zijn een beetje afgeleid.
1: Even pauze van het werk.
0: daarvoor rijden we natuurlijk Entombed AD. En daarna No Man.
1: New Man.
0: Ja, ze zeggen zelf gewoon No Man.
1: Ja, het is waarschijnlijk gewoon stoer.
0: Het zijn Amerikanen. Dus gewoon om je naam makkelijker te vinden, te maken. Gedaan, denk ik. Deze band heb ik een keer in de Okkie gezien. Ik kan nog steeds niet bedenken hoe die andere band heette die ook speelde. Maar No Man heb ik een flexie van gekocht. En deze track heet They Have Names. Bijzonder gave track. En het einde noemen ze allemaal...
1: Nee, het zijn familieleden van slachtoffers die het opnoemen.
0: Ah.
1: Het zijn echt opgenomen...
0: Ja. De zangeres die is van Palestijnse afkomst. Woonachtig in Amerika. Ja, behoorlijk politiek geënte muziek. Ik hou hier wel van. Dat is ook een hele vette show.
1: Ja, vet. Ik ben er niet eens bij geweest, maar ik zit te denken welke band dat dan was die erbij speelde.
0: Ja.
1: Moet te bedenken zijn.
0: Ja.
1: Zonder opzoeken. Is dat onze minigame nu?
0: Ja. Het was ook echt zo'n hele... Zo'n andere politieke band met zangeres. Nou. Nee. Ik kom er niet zo heel snel op.
1: Werkt dat voor radio goed? Als we nu gewoon een half uur staan te denken zo?
0: Ja, voor mensen die meekijken wel.
1: Oh ja. Een uitnodiging om mee te kijken.
0: Ja. Wat had je nog meer bedacht?
1: Ik had...
0: Oh ja, Froze.
1: Froze. Nee, ja. T-H-R-O-S-E.

0: E-S.
1: Hoe?
0: T-H-R-O-E-S. Ik weet ook niet wat dat is. Wat dat betekent.
2: Truus.
0: Truus. Misschien is dat gewoon een nieuwe band van Donald Trump. Truus.
2: Ja, of het is Fries, hè? Truus.
0: Nee, het zijn Amerikanen volgens mij.
2: Ja, we Truus. Kijken. Hier, Boise, Friesland. I know. Helaas. Hoe kom je hierbij? Sludge, Metallic Hardcore, Doom, Steep, Aggressive?
0: Ja, weet ik niet meer. Ik denk, misschien is het wel een... ik zei tegen een vriend van me dat ik de laatste tijd black metal best wel beter track. En toen tipte die een podcast van die gast die in zo'n band zit, wat helemaal niet black metal is, maar die draait gewoon black metal de hele tijd. Zes tanden.
2: Oh ja.
0: En daar kwam deze volgens mij langs.
2: Zes losse tanden.
0: Daar
2: ja,
0: kwam
2: John
0: deze.
2: Koffie.
0: Tia.
2: Daar zit hij in.
0: En deze kwam daar langs. En ja. Black metal en metal en zo, als het in de buurt van een soort punkrock vibe komt, dan vind ik het helemaal fenomenaal.
2: Ja.
0: Dus dat zit hier ook in.
2: Daarom vind je Terza de Horde waarschijnlijk ook zo goed.
0: Ja.
2: Dat,
0: nou,
2: dat zijn ook punkies.
0: Ja, ja. Zeker.
2: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd.
0: Het is niet een uitzonderlijk, maar het is wel tof en het is iets nieuws. Ja.
2: Troos. Oftewel Troes. Met Eat Glass.

0: Ja, Troes.
1: Troes.
0: En wij hebben hashtag Beer Radio. Ik loop er even heen. Deze voor jou.
2: Oh, er zit niet zoveel in.
0: Lowlander Tropic Ale. Uit Amsterdam. Het ruikt goor.
2: Ja.
0: Het ruikt naar schildpaddenzeik.
2: Naar wie?
0: Schildpaddenzeik.
2: Oh ja, ja.
0: Wat is je...
2: Ga jij dit drinken?
0: Ja, ik ga het wel proeven. Sowieso moet je het proeven. Want de geur kan heel anders zijn dan de smaak. Hier is denk ik... Zo. Wat ik is er misgegaan?
2: Ik vind het meer een soort bier wat je gewoon in de rondte gooit.
0: Ja, naar de zanger van John Coffey. Nee, wat is hiermee mis?
2: Nee, dit is echt niet... Maar is het wel goed? Worden we nu doodziek hiervan?
0: Nee, hier word je niet ziek van, maar het is niet... Ik denk dat dit een misbaksel is. Want ik proef niks tropisch.
2: Oh ja, dat was eigenlijk de bedoeling, hè?
0: Tropic Ale, het is gewoon een soort raar doodgeslagen... Nee. Ach.
2: Oh ja, schildpadden.
0: Ja, schildpaddenzeik.
2: Schildpaddenzeik, ja. Ja, inspired by our travels to the Caribbean Sea, we wanted to brew a beer. Misschien hebben ze gewoon een hele slechte reis gehad. Dat ze dat dan wilden in een flesje wilden stoppen. Dat ze dacht, dit is wat je...
0: Ja, ik proef het tropische wel. Maar als de sinaasappel zo helemaal uitgedroogd is... Daar smaakt het naar. En dat is niet lekker. Nee, dit gaat het raam uit. Zo. Dit is echt vies. Ik gooi niet snel een bier weg, maar dit... nee, sorry, Lowlander.
2: Wil je het dan weer nog een keer beleven?
0: Nee, je hebt zelf een raam hier ook. De Mary Wallopers. Jammer dat... Dat andere bier trouwens, de Beer Mix Special Beer.
2: Die is lekker.
0: De Raspberry, die komt uit de Oekraïne. We hebben het gevonden. Welk nummer? De nieuwste.
2: Ja, die nieuwe plaat. Volgens mij wordt dat een hele goede plaat.
0: En dan de Juice, want dat is denk ik een single geweest.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Oh.
2: Ik wil eigenlijk twee als het mag. Want de eerste is heel kort.
0: Twee?
2: Nee, twee liedjes.
0: Oh, twee liedjes.
2: Als je nummer 9 en 10 achter elkaar plakt.
0: 9 en 10.
2: Zoals hij eigenlijk al staat.
0: Oké. Okay. Dat kunnen we doen. Ja, ik ken de band wel, maar dit is wel even een hele vreemde eend in de bijt voor Vels Ready. Al is het natuurlijk hartstikke alternatief. dus op zich, nee. Maar kan je er iets meer over vertellen?
2: Ja, je moet vooral textueel eigenlijk meer even luisteren. Het eerste nummer is een historische vergelijking eigenlijk over Ierse onderdrukking. En in één alinea wordt het in één keer helemaal rechtgetrokken met de onderdrukking eigenlijk die er nu is vanuit het kapitalisme. En dat is echt heel hard. Heel goed gedaan. En het is een fucking mooi liedje. En daarna gaat hij door in een vergelijking tussen Amerikanen en Ieren. En die is ook spot on. Echt vet.
0: Oké, cool. The Mary Wallopers. Het album heet Paddy Wackery. Goeie naam voor een Ierse band.

0: Ja, en of dit punk is.
1: Ja.
0: Zo. Dat is ook punk die mijn vader kan waarderen, dit.
1: Oh, gek.
0: Alleen zijn Engels is niet zo goed. Dus textueel zal ik het allemaal niet meekrijgen.
1: Maar is het iemand die helemaal geen punkrock waardeert, überhaupt?
0: Dropkick Murphys kan hij de zachte nummers wel van waarderen, zeg maar. Maar dat is eigenlijk meer dit.
1: Ja, dat.
0: Toch?
1: Ja. Nee. Met deze thema's gezien denk ik dat de Mary Wallopers dat niet heel graag, graag aanhoren, zeg maar.
0: Ik zie dat een 2025. Een remastered versie van Firestorm is van Earth Crisis. Ken je dat, Earth Crisis?
1: Nee. Ja, van naam, maar niet, het is niet helemaal geïnternaliseerd, nee.
0: Er bestonden al heel lang straight edge bands. Toen ineens kwam Earth Crisis daar. Die waren niet alleen straight edge, vegan, maar er ook nog eens heel militant over.
1: Oh jee.
0: En dat komt vooral voorbij in dit nummer, Firestorm.

0: eigenlijk is het een mooie outro om overheen te praten.
1: Ja. Ja, ik zat in de videoclip.
0: Devil Master. Jij zit in de videoclip. Jij bent die gast met de smink op.
1: Nee.
0: Ja, ik herken je gelijk eigenlijk. We hebben nog 9 minuten. We gaan even de agenda doen. Aankomende zaterdag in de Grote Vijver in Krommenie. Al is het adres Wormerveer. Disquiet op Rebellion Fest. Er spelen nog een hele hoop andere metalbands. Het begint geloof ik om 3:00. Maar Disquiet speelt pas om 11:00 s'avonds. Beetje kinderbedtijd. Ik hoop dat Arthur het volhoudt. Ik denk dat hij achter de drums al in slaap valt.
1: Wie is Arthur?
0: De drummer van Disquiet.
1: Oh, oké. Okay, yeah.
0: En die komt hier ook vaak co-hosten. Wat hebben we nog meer voor agenda? Morgen is Punk Rock Root My Life in het Patronaat in Haarlem. Met onder andere uit Krommenie, Slijk der Aarde.
1: Goeie naam.
0: Ja. Kruste Grind Punk.
1: Goed genre.
0: Met de leden van Tenement Kids, denk ik.
1: Goeie leden.
0: En Sweet Empire.
1: Oh.
0: Die zanger. Goeie gast. Is het een goede zanger? Het is een gave zanger. Laten we het daarop houden.
1: Ik ben ook even in de war thuis, want er was nog zo'n ander... Want waar zijn komen die vandaan?
0: Krommenie. Tenminste, Roald komt uit Krommenie.
1: Sweet Empire?
0: Ja.
1: Ah ja, nee, maar je hebt nog zo'n andere band ook uit die omgeving. Toch een beetje...
0: 21 Gun Salute.
1: Die bedoel ik, ja.
0: Ja.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Nee, die niet.
1: Dat is ik mee in de war.
0: Yellow...
1: Sweet Empire dan meer...
0: punk rock.
1: Vet wreck, ja. Propagandie hoekje. Ja,
0: zeker.
1: Okay.
0: Ja. Jelle van 21 Gun Salute zit in een band met leden van Nachtlicht. En Harry Boom mag kinderenvrouw. Hoe die band nou heet? Ja, ik weet het niet meer. Op punk rock Ruined My Life speelt ook Locura en nog een paar bands in het Patronaat. Ja, feliciteer Ivo. En geef hem een dikke smakkerd. Niet van mij, maar van jezelf. Hij is jarig.
1: Hoera!
0: Is er genoeg agenda?
1: Nee, 2 oktober Loma Prieta.
0: Oh ja, in DB's.
1: Ja.
0: Ja, goed dat je het zegt.
1: Ik hoor het nergens meer. Ik snap het niet.
0: Nee, kunnen we ook zo even draaien zo.
1: 18 oktober de Slekkers.
0: 30, waar?
1: In Haarlem.
0: Oh. 30 september Integrity, World I Hate en nog een band in Baruch. En,
1: Marieke vroeg naar een thema en ik ben het allemaal vergeten. Maar morgen een NoFX film in de Melkweg.
0: Oh ja. Ja,
1: en
0: maar
1: overmorgen ook.
0: No fucking straight edge.
1: Nee.
0: Ja, dat betekent dat.
1: Nee, niet. Nee, dat is een weirde grap die ze ooit gemaakt hebben. Ze hebben gewoon... hoe heet ze ook weer? No... Een soort nagemaakt van een ander bandje.
0: Negative Approach. Nee.
1: Ja. Die gingen ze nadoen.
0: Oké. Okay.
1: Maar die film komt dus 2 keer in de Melkweg.
0: Ja.
1: En die is toen uitverkocht geraakt. En toen hebben ze een Q&A met El Hefe in Eindhoven er nog achteraan geboekt.
0: Oké.
1: Okay. Maar...
0: We gaan deze niet draaien. We gaan Loma Prieta draaien.
1: Maar mag ik een oproep doen? Want ik heb 2 kaartjes gekocht voor vrijdag en zaterdag. Als iemand nog op zaterdag erheen wil...
0: Van?
1: Naar die NoFX film.
0: Oh.
1: Stuur me even een berichtje, dan kan je hem gratis hebben.
0: @hersensalf op Instagram.
1: Ja.
0: Wat,
1: krijg je ook stickers erbij.
0: Ja. Wat is jouw favoriete nummer van Loma Prieta?
1: Die is er niet.
0: Ah.
1: Ja, dat is kut. Dit hebben we vorige keer ook gedaan. Dit is... Die hele plaat is 1 nummer.
0: Ja. Ik zeg deze. 2 oktober in DB's. Wat is het voorprogramma eigenlijk?
1: Volgens mij doet het er echt helemaal niet toe.
0: Ja, tuurlijk wel.
1: Deze gasten zijn al 10 jaar niet hier in de buurt geweest überhaupt.
0: Ik zoek het even snel op. En dan na het nummer kunnen we het nog even afkondigen.

0: Ja, super vet. 2 oktober met Hexes and Violence. Uit Denemarken bij de band. In DB's. In Utrecht, dbstudios.nl. Hexes heb ik een keer in het patronaat gezien. Ook zo'n. Serieus. Niet zo goed als, maar wel richting. Okay. Echt heel vet, heel intens. Maar Loma Prieta. Dus 2 oktober in DB's. De dag ervoor spelen. Bukkerijers in, maar dan op zijn Limburgers. In DB's, zag ik net op de website staan. Dit is alweer het einde van deze uitzending, het Vels Ready. Volgende week zijn we er waarschijnlijk gewoon weer. Oh, 3 oktober, Good Kid en The Last Dinosaurs in 013 in Tilburg. Moet ik even vertellen van de helft van meneertje Geweertje, want die gaat heen samen met mij. Bijna vergeten. Volgende week zijn we er weer. Donderdag 1 oktober dus. Toch weer oktober dan.
1: Ja.
0: Snel, hè? Bedankt voor het langskomen weer.
1: Ja, zeker. Nee, bedankt dat ik mag zijn.
0: Ja, bedankt voor het rijden.
1: Ja.
0: Heel fijn. En facebook.com/Velsenready Radio Show. Je kan me ook vinden op Instagram. @Velsenready. Op Twitter ook weer. Ik heb 1 post gedaan weer. Tegen fascisme. Dus check het uit. En check natuurlijk ook @hersensalf. Daar kan je de kunstwerken en de gedachtenkronkels van jou vinden, toch?
1: Ja, mijn eenmanscampagnes.
0: Ja, precies.
1: Maar de eenmanscampagne gaat wel hard.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. De mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Het gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Kobekker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 vaart. Het schip, met een levensduur van minimaal 30 jaar, biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De bouw verloopt snel en de pont wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Kobekker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 vaart. Het schip, met een levensduur van minimaal 30 jaar, biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De bouw verloopt snel en de pont wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: It's a top me selector.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagavond duwde een groep personen een camper door Beverwijk, die vermoedelijk kort daarvoor was weggenomen bij een bedrijf in Velsen-Noord. De politie trof hen op de Zuiderkade, maar hield niemand aan. De eigenaar liet de camper afslepen. De zaak wordt onderzocht. De waarnemend burgemeester van Beverwijk, Wendy Verkleij, wil meer steun van het Rijk voor de stad. Ze begon 1 september en blijft tot de zomer. Verkleij wil calamiteiten beter in kaart brengen en veiligheid verbeteren, zoals met de sluiting van een drugspand. Kobekker uit Beverwijk is 76 jaar en bekend om zijn verhalen. Hij groeide op rond boerderijen, hielp koeien oversteken en lag vaak in de giergoot. Hij speelde toneel voor duizenden en gaf flamenco-concerten, onder meer voor de Spaanse ambassadeur. In Hardingsveld-Giessendam wordt de tweede pont voor Velzen gebouwd, die vanaf de zomer van 2027 vaart. Het schip, met een levensduur van minimaal 30 jaar, biedt meer capaciteit en kortere wachttijden. De bouw verloopt snel en de pont wordt uitgebreid getest in de eerste maanden van 2027. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.